0: gevonden zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. In Haarlem doen dit jaar 53 verenigingen mee aan de grote clubactie. Sinds afgelopen zaterdag verkopen leden loten om geld op te halen voor hun club. Met de opbrengst kunnen verenigingen bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen, activiteiten organiseren of het clubhuis opknappen. Van ieder lot van 3 euro gaat 2,55 rechtstreeks naar de vereniging. De lotenverkoop loopt tot en met 27 oktober. 19 vrouwen krijgen geen schadevergoeding voor dwangarbeid in katholieke kloosters. Als meisje verbleven ze daarbij de zusters van de Goede Herder. Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. Een van de kloosters stond in Bloemendaal. De vrouwen verbleven daar tussen 1951 en 1979. Ook de rechtbank oordeelde 2 jaar geleden al dat de zaak was verjaard. Inwoners van het Ter Kleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Ter Kleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder een gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. De inzittenden raakten niet gewond. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
5: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
4: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
6: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
4: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Amsterdam Sloten staat het helemaal stil door een ongeluk met olielekkage. Als gevolg 3 rijstroken dicht. En de file is 2 kilometer op de A10 Amstel richting knooppunt Koenplein. Dus Amsterdam Buitenveld en knooppunt de Nieuwe Meer 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Hij is weer terug van weg geweest. Goedemorgen, dinsdag 22 september.
9: Goedemorgen.
10: Vroeg op, met Rob Jonker.
8: En dat is lekker, heb je een hele dag. Een brand new day. 3 over 7 op jouw favoriete zender, Haarlem 105. Vandaag de nacht ochtend zo.

Ja, een brand new day. 5 over 7. Bijna 6 over 7. Een hele goede morgen, Harlem. Ja, dat is een tijdje geleden. Deze stem op de dinsdag hebt gehoord. Nou ja, een tijdje. Het was een weekje. Ik ben in Sao Miguel geweest. Het woord al moeilijk uitsprekend. En misschien denk je, waar zit dat nou? Op de Azoren. En dat hoort bij Portugal. En ik kan je alleen maar, aanraden. Ga naartoe. Wat een prachtig groen eiland. Maar genoeg gezegd over mijn vakantie. Want het werk is weer aan de winkel. De ochtendshow. Gisteren beet hij het spits af. We hebben het over Bob Evers. Het is dinsdag, de 22 september des Heren 2026. En we gaan aan de slag voor je. Wat gaan we doen? 3 uur lang maken we je wakker. Zijn we je gastheer? Duwen je richting de badkamer? Ik weet niet of we dat 3 uur lang doen, maar maak je in ieder geval wakker. We zitten aan je ontbijttafel. Misschien bevrijzen we wel een stukje met je mee. Want via www.haarlem105.nl, onze website, kun je ons live beluisteren en ook live zien. Ik zwaai even. Jazeker. Want we zijn live aan de Zijweg, Zeilweg nummer 10. Wat leuk. Wat gaan we doen? Straks om 19:30. Ja, dan is er weer mijn favoriete dinsdag nieuwslezeres. We hebben het natuurlijk gewoon over Tessa Bosma. En waar gaat Tessa Bosma het over hebben? Straks om 19:30. Alleen al genoeg reden om lekker te blijven luisteren. Het Spaarneveer gaat eruit. Het Spaarneveer, dat is dat pontje. Dat gaat als pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest op 2, 3 en 4 oktober. Ze vertelt erover, maar zet het alvast maar in je agenda. Een ander item. 19 vrouwen die als meisje in kloosters van de Zusters van de Goede Herder verbleven, die krijgen geen schadevergoeding. Ook daar vertelt ze over. En ja, misschien heb je het wel misschien heb je wel iemand aan de deur gehad. De grote clubactie. 53 verenigingen doen mee. En sinds afgelopen zaterdag verkopen de leden loten om geld op te halen voor een club. Ik zou zeggen, doneer. Dat is een mooi project. De grote clubactie. Ja, en Zandvoorters willen dat er vooral betaalbare woningen komen op de plek van het huidige raadhuis. En Tessa gaat erover vertellen. En het Terkleefkwartier, misschien ken je dat wel, binnenkort informatieavonden over invoering van betaalparkeren. Dat zal wel een gevoelig avondje worden. Kortom, blijf lekker luisteren. Straks om 19:30, Tessa Bosma. Maar dat zijn we nog lang niet. Nee, zeker. We gaan straks het Haarlems Dagblad voor je openslaan. Eens even kijken wat we daar kunnen vinden op de dinsdag, de 22e september. En we gaan even kijken naar het landelijke en internationale nieuws. Ja, in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties New York, die gaat plaatsvinden, ontmoeten de Amerikaanse president Trump en Zelensky elkaar voor de zoveelste keer. De Oekraïense president heeft hoge verwachtingen van dit gesprek. Deze ontmoeting zou veel kunnen veranderen. Er is sprake van diplomatiek momentum, zei hij eerder. Nou, we gaan het zien. In Nederland mogen vanaf vandaag, de dinsdag, geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat om producten die gemaakt worden door kolonisten die in Palestijns gebied wonen. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar om een dergelijk verbod en dat is er nu, vanaf vandaag. En in Rotterdam vindt de uitvaart van de 51-jarige Alfredo Gulu plaats. Hij overleed op zaterdag 12 september afgelopen zaterdag, nadat de agenten op zoek naar een gestolen fatbike hem staande probeerden te houden. Gulu vluchtte en bij de arrestatie die volgde werd hij ontwel en stierf hij. Later bleek dat hij niet op de gestolen fiets reed waar de politie op zoek naar was. En als een laatste, het boek Zwanenzang van Charles Spencer, dat is de broer van de Britse prinses Diana, komt uit. Diana, de moeder van prins William en Harry, kwam in 1997... Oh, is dat al zo lang geleden? Dat is gewoon bijna 30 jaar. Ja, kwam om bij een auto-ongeluk in Parijs. Misschien weet je dat nog wel. Misschien weet je dat nog wel. Zijn boek Zwanenzang komt uit en dat zal alweer wat stof opwaaien. Dat alles.

feliciteer hem van harte, Joop. Op naar de 100. Namens Haarlem 105. Nog vele jaren. En toepasselijker kan ik het niet maken. Old and wise, Joop.

toch een mooi nummer. 87 is hij geworden, mijn schoonvader. En ik draai hem voor hem. En hij wil 100 worden. Dat hopen we dan wel, hè? Jazeker, het weerbericht. Wat gaat het worden? Op dit ogenblik 14 graden in Haarlem. En het wordt maximaal 20 graden. Blijft het droog? Nou ja, volgens de weersverwachtingen wel. Dus dat betekent dat je geen paraplu hoeft mee te nemen. Maar wel een jasje aan. Op dit ogenblik voelt het ook aan gewoon als 14 graden. Ja, en morgen is het meteorologische herfst, heb ik me laten vertellen. Is het over met de zomer? Ik vrees van wel. Ja. One Republic op je radio. Starlight. Bijna 7:15. Je luistert naar Vandaag de Dag. De ochtendshow op de dinsdag. De 22.

The One Republic. Starlight of Fame. Zeventien over zeven op jouw radio. Goedemorgen als je net inschakelt. Fijn dat je luistert naar Harm 105. Vandaag de dag, de ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. En we kijken natuurlijk even naar de verkeersinformatie. Goedemorgen, 29 files met 132 kilometer. Maar dat is door heel Nederland, schrik niet. We hebben het alleen over Noord-Holland. De A9, Amsterdam, Zuidoost, Amstelveen. 15 minuten met 4 kilometer. Ai, ai, ai. Twee rijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. Dus Amsterdam, Zuidoost, richting Amstelveen, de A9. Diemen, Amstelveen, houd daar rekening mee als je die kant op moet rijden. Dan hebben we ook nog de A10, Landsmeer, Amsterdam, Henhavens. 3 minuten met 2 kilometer. Heb ik nog meer voor je in de Noord-Hollandse regio. Geen A22. En dan gaan we even naar de B-wegen kijken. En dan is het ook daar heel erg rustig. Dus nou ja.

Steven Marley, de zoon van Bob Marley natuurlijk. Zijn nieuwe album, Hills of Santan. En dat klinkt lekker. Dat was lekker wakker worden, toch?

Steven Marley. Dat zal je vader maar zijn, hè? Grote schoenen te vullen, maar hij maakt lekkere muziek, hoor. Hills of St. Anne, 9:30. En dat is wakker worden. Met zo'n Rod Stewart. Samen met Tina Turner. Een leuk stel. Mooi duo. It Takes Two.

0: kunt het nooit alleen doen. Je hebt altijd iemand nodig, toch? Rod Stewart en Tina Turner, goedemorgen. Dat is wakker worden, hè? Als je wekker radiootje nu afgaat, 5:30. Je luistert naar Haarlem 105, de ochtendshow vandaag de dag. Het is dinsdag 22 september. Oeh, het schiet alweer op, hè?
1: Dit is Haarlem 105.
0: Oké. Even een rustpuntje dan. Want dit is wel lekker wakker worden. Je kijkt links of rechts van je en ziet misschien een light of your life.

0: toch allemaal een lichtje in je leven. Douwe Bob Postuma, want zo heet hij. Volledig. Wat een mooi nummer. Het gaat gelukkig weer goed met Douwe Bob. Maakt heerlijke nummers. En dit is er een van. Goedemorgen als je net inschakelt. Je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. We zenden live uit. Vanuit Studio 1 op de eerste etage. Aan de zijweg, zeilweg nummer 10 in Haarlem. We kijken op de klok. Het is tijd. Jazeker. Voor Tessa Bosma, het Haarlem 105 nieuws.
1: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een VEBO vetbike in de supervette VEBO kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105 nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen Tessa.
3: Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. Mensen uit Zandvoort willen dat er vooral betaalbare woningen komen op de plek van het huidige raadhuis. Dat blijkt uit een onderzoek onder inwoners en ondernemers. Vooral jongeren, starters en senioren zouden er moeten kunnen wonen. Een plan met ongeveer 50 woningen en meer groen krijgt de meeste steun. Daarbij komt het parkeren onder de grond. Omwonenden zijn daar minder enthousiast over en willen het huidige parkeerterrein behouden. De gemeente verwacht in oktober of november te bepalen welk plan verder wordt uitgewerkt. In Haarlem doen dit jaar 53 verenigingen mee aan de grote clubactie. Sinds afgelopen zaterdag verkopen leden loten om geld op te halen voor hun club. Met de opbrengst kunnen verenigingen bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen, activiteiten organiseren of het clubhuis opknappen. Van ieder lot van 3 euro gaat 2,55 rechtstreeks naar de vereniging. De lotenverkoop loopt tot en met 27 oktober. Inwoners van het Terkleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Terkleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf achter ChatGPT een dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Daarbij schoot een vrouw 8 mensen dood en daarna zichzelf. Ze bereidde haar plan voor met behulp van ChatGPT. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden bleven ongedeerd. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Het weer veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen 4 kilometer file, 5 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
7: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Tessa Bosma. We komen je straks tegen om 8:30. Elk uur rond de klok van 9:30. Het Haarlem 105 nieuws. Binnen bij jou. Op je radio. We gaan naar eind september, maar we draaien nog steeds. Earth, Wind & Fire.

0: 22 september alweer. En morgen begint de meteorologische herfst. Je moet er nog niet aan denken, hè? Ja, dit klinkt als disco en het is ook disco. En over disco gesproken, elke donderdagavond tussen 9 en 11... mijn zeer gewaardeerde collega Remco Lanting, de Disco Train. Laat die tv eens lekker uit. En luister naar hem. Hij doet disco. Funk van de bovenste plank, rhythm and blues. Allerlei soorten programma's kun je beluisteren op Haarlem 105. Ik krijg van mij een soort weerbericht. Ja, het is 15 graden in Haarlem en het wordt niet warmer dan 20 graden. En het valt eigenlijk nog wel mee voor de tijd van het jaar. Is er een windvlaagje? Nou, die zijn er ook bijna niet. 8 kilometer per uur, dat is een briesje noemen we dat, denk ik. Blijft het droog vandaag? Volgens mijn weervoorspellingen wel. Dus je hoeft niet dat regenjas aan, maar wel denk ik toch wel een jekje. Want het is geen zomer meer natuurlijk. Kortom, maximaal 20 graden en het blijft zwaar bewolkt.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: 7:30 op jouw radio. Another day, want zo heet het nummer. De dinsdag de 22 september. Bertolt.

is gewoon another day op de dinsdag. En dit is een voorbeeld van onderscheidende muziek. Bertolf. Het staat voor Bertolf Lentink. Hij is een Nederlandse singer-songwriter. Multi-instrumentalist. Dat betekent dat hij heel veel verschillende instrumenten bespeelt. Hij is producer en arrangeur. En hij komt uit Dronten. Another day. 10 over half 8.

0: Ja, we kijken even in het Haamsabbat van de dinsdag, de 22 september. En we gaan even richting Heemstede. Daar is men niet zo blij. En ik heb over de bewoners van de nieuwe Cesar Franklaan, die nog maar een paar maanden open is. Maar de bewoners vinden het geen succes. De klachten van de bewoners gaan onder meer over nieuw aangelegde parkeerhavens, de indeling van het wegdek en het ontbreken van een zebrapad bij de kruising met de Wagnerkade. Dat klinkt allemaal niet zo best en dat is het eigenlijk ook niet. De maximumsnelheid op de weg is verlaagd naar 30 km per uur. De bedoeling was dat de weg naar herinrichting veiliger zou worden en auto's langzamer zouden rijden, maar dat is volgens bewoner Sonja Dippel absoluut geen sprake van. Er zijn veel gevaarlijke situaties die er voor de herinrichting niet waren, hè? Ja, dat lijkt me niet zo heel handig. Ze was namens de bewoners één van de insprekers tijdens de laatste vergaderingen van de commissie Ruimte die aandacht vroeg voor de situatie op de weg. De gemeente neemt de klachten van de bewoners volgens haar niet serieus. De reactie van de gemeente tot nu toe naar de bewoners is: het klopt volgens de tekening, maar een tekening kent geen angst. Wij als bewoners ervaren de tekeningen in praktijk. Wat is er namelijk aan de hand? Nou ja, de nieuwe parkeerhavens mogen er mooi hebben uitzien op papier, maar de bestuurders die moeten nu uitstappen op het fietspad met voorbij reizende vetmarks, ja, is dat wachten op een ongeluk. Passagiers moeten op hun bord nu door een net aangelegd perkje lopen. Er zit ook een foto bij, dan kunt u even zien. Daarnaast ziet ze dat veel auto's nu bij de kruising met de Wagnerkade de tussenstreuk voor fietsers en voetgangers gebruiken om de Cesar Franklaan op te rijden. Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het ergert de bewoners van de Cesar Franklaan dat ze problemen al zagen ontstaan toen de werkzaamheden nog bezig waren. We hebben toen duidelijk gemaakt dat het ontwerp niet werkt zoals bedoeld. En de wethouder gevraagd te komen kijken. Nou, het is allemaal niet gebeurd. De verschillende gemeenteraadsleden herkennen de problemen die bewoners noemen. En wethouder Dimitri van den Berg heeft op zijn beurt beloofd binnenkort bij de bewoners langs te gaan om de situatie met eigen ogen te kunnen zien. Maar ja, dat verandert nog niks aan de situatie. Laten we hopen dat daar verandering in komt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Rillen en de Bombardiers. Haarlemse kan ik er niet maken. Muziek uit je buurt. Het gaat over My System.

0: muziek uit je buurt, een vast item op Haarlem 105. Fijn dat je luistert naar de ochtendshow vandaag de dag. Elke werkdag tussen 7 en 10. En ook op zaterdag en zondag de weekendeditie tussen 7 en 9. Voor de vroege vogels in het weekend. Rillen en de Bombardiers. My sister. Zit er gewoon in, er is niks mis mee met de situatie hier. We kijken even naar de verkeersinformatie om 7:46. Hoe zit het daarmee? Nou, dat ga ik je vertellen. We hebben toch wel probleempjes. 86 files met 438 kilometer, maar dat is heel Nederland. Hè. Schrik niet dat je niet denkt, oh jee. De A4 Roelevarensveen, de Schipholtunnel, die is dicht vanwege een te hoog voertuig. Er staat niet hoeveel oponthoud, maar dan weet je dat even. De A4, de Nieuwe Meer, Amsterdam, Sloten, 1 minuut met 1 kilometer. Nou, dat zal zo wel opgeheven zijn. Dat valt dan wel weer mee. De A9, Amsterdam-Zuidoost, Amstelveen, 5 minuten met 4 kilometer. De A10, afrit Watergasmeer, knopen ten Nieuwmeer, 8 minuten met 8 kilometer. En dan lijkt het er voor de hoofdwegen wel gedaan te zijn. Ik kijk even of de A22 naar Beverwijk. Nee, daar hebben we geen problemen. Dan scrollen we helemaal door, want het is een heel nieuw item van de ANWB. En die doet het gewoon per onderwerp. Zie je een probleem. En dan moet je dus helemaal doorscrollen. Ja, Monnikendam. De Hoorn Amsterdam. Dat is de N247. Monnikendam, Broek en Waterland. 3 minuten met 3 kilometer. Heb ik nog meer voor je? Nee, dat was hem. Sterkt allemaal.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Wow. In de Ziggo Dome komt ze. Vrijdagavond 4 juni en zondagmiddag 6 juni, dan ben je lekker op tijd weer thuis. En ze doet dat met het Metropoolorkest. En ik hoop zo dat ze dit gaat zingen. Het zou zomaar kunnen. Samen met het Metropoolorkest. One day at a time. Anouk.

aanstaande vrijdag begint de kaartverkoop voor de Ziggo Dome volgend jaar. Vrijdagavond 4 juni. En zondagmiddag 6 juni. Ze gaat de muziek laten horen van haar nieuwe album wat volgend jaar uitkomt. En ook oude nummers. En misschien wel deze. Ze nam dit ooit op met een Tsjechisch concertgebouworkest. Ik gaf je net al door dat de A4 problemen heeft. Die is helemaal dicht. En dat vertelt goede collega Pedro van Looy. Die zit er middenin. Dat is minder leuk. Maar hij luistert wel naar Haarlem 105. Je moet via de A9 of via Amstelveen. Of de A5 naar Amsterdam. Maar misschien word je een beetje rustig van dit nummer. Als je toch in die file staat. 8 voor 8. Maar we gaan laten zien. Volgend jaar in de Ziggo Dome dus.

0: never me.
1: Lekker stemmetje zo in de vroege ochtend, toch? Ja, het Haamstad staat bekend om zijn stellingen en vraagt lezers om daarop te reageren. Dit is een stelling. Wat vindt u? Laat het ons weten in onze wekelijke stelling. Een AZC bij de gemeentegrens vereist inspraak van beide gemeenten. Gemeenten als Bloemendaal en Heemstede mogen geen AZC op de grens realiseren zonder overleg met de aangrenzende gemeente, omdat komst ervan ingrijpend kan zijn voor de omgeving. Wat vind je? Kijk even op haamstad.nl en dan kun je een reactie geven op die stelling.
2: Goedemorgen.
3: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been waiting.

0: lekkere ploeg bij elkaar hoor. Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey en Pharrell Williams. Het is de wens die ik uitspreek, dat je ook een tweede uur bij ons bent. Stay with me. We gaan zo naar het nieuws van 8 uur. Het eerste uur zit erop. Maar we gaan nog lekker 2 uur door. Vandaag de dag, de ochtendshow. En blijf vooral lekker luisteren naar Haarlem onder 5. Straks om 10 uur. Jan Gaus. Met Haarlem werkt. Alleen is het nog lang niet. Tot zo na het nieuws van 8 uur.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
5: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
4: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
6: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
4: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 14 kilometer file tussen Hoogmade en de Schiphol-tunnel. Door een te hoge vrachtwagen een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 9 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein tussen afrit Amsterdam Centrum en Knopend Nieuwmeer 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen. 2 uur zit je in de file. Blijf lekker luisteren naar ons.
8: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Ja, die files die lopen op. 544 kilometer door heel Nederland. En misschien helpt dit wel. Risk it all. Niet op de snelweg graag. Bruno Mars.

0: De ultieme liefdesuiting. Het nummer van de tweede uur. I'd risk it all for you. Bruno Mars. Een hele goede morgen, Haarlemmers en allerlei mensen vanuit buiten Haarlem en omstreken die lekker naar Haarlem 105 luisteren. Want je kunt ons blijven volgen. Ook al stap je in je auto en zit je nu in de file, via haarlem105.nl kun je live streamen. Als je maar wifi of 5G hebt, dan komt dat helemaal goed. Live vanuit de Zijweg, Zijweg nummer 10. Jazeker, wat gaan wij doen in het tweede uur? Straks om 8:30 kom je haar tegen. Zeker, zeker, Tessa Bosma. En ik hoor net van Pedro van Looy dat de tunnel weer open is. Dat is een mooi verhaal. Daar kom ik straks nog wel op terug met de verkeersinformatie. We gaan het over Tessa Bosma. Zij gaat het over een aantal onderwerpen hebben. En ik ga je vertellen om een klein tipje van de sluier op te lichten waar het over gaat. Het Spaarneveer in Haarlem, dat ligt er uit 3 dagen in oktober. 2, 3 en 4 oktober. Dat is een gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest, mocht je het niet weten. En 19 vrouwen die als meisje in kloosters van de Zusters van de Goede Heer verbleven. Goede Herder. Ja, dat heeft ook iets met de heer te maken. Verbleven, die kregen geen schadevergoeding voor de dwangarbeid. Het gerechtshof van Amsterdam heeft dat bepaald. En daar gaat Tessa ook nog iets over vertellen. En het is weer zover. De grote clubactie. 53 verenigingen in Haarlem doen mee. Dus als ze aan de deur komen, geef gewoon. Doe wat mee. Koop loten. Misschien win je nog een leuke prijs ook. Dat kan zomaar gebeuren. En Zandvoorders willen dat er vooral betaalbare woningen komen op de plek van het huidige raadhuis. Die discussie is al bezig. En de Terkleefkwartier in Haarlem gaat binnenkort informatieavonden over de invoering van het betaald parkeer houden. Oh jee, dat gaat nog wat worden, zullen we maar zeggen. Dat alles. We kijken even in het Haarlems Dagblad. Ik ga je vertellen dat er alweer sprake is over een mogelijk toch nieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Hè? Daar was toch iets van, nou ja, daar was een keuze gemaakt. Ik ga het je vertellen wat er allemaal aan de hand is. Er zit te veel PFAS in ons drinkwater. Blijkt uit een nieuw onderzoek van Greenpeace, dat je het weet, hè. En we kijken ook even, ja, naar iemand die al 43 jaar lerares geweest is op een school. Dat vind ik altijd een mooi verhaal. Mensen die daar gewoon helemaal in opgaan. En Haarlem moest deze zomer flink aan de bak om dakloze overlast bij de Wilhelminenstraat te beteugelen. Dat dit laat zien dat Domus Plus erg nodig is. Ik ga je vertellen wat dat allemaal inhoudt. Jazeker. We gaan even kijken naar het landelijke en internationale nieuws voor je. Ja, er komt een algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. En daar ontmoeten de Amerikaanse president Trump en Zelensky elkaar. De Oekraïense president heeft hoge verwachtingen van dit gesprek. Ik zou altijd een beetje voorzichtig zijn met Trump, maar we gaan het zien. Deze ontmoeting zou veel kunnen veranderen, zo zegt hij. Er is sprake van diplomatiek momentum, zo zei hij eerder. Ja, in Rotterdam vindt de uitvaart plaats van de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed op zaterdag 12 september. Misschien heb je dat wel gelezen of gehoord. Nadat agenten op zoek naar een gestolen fatbike hem staande probeerden te houden. Gulu vluchtte en bij de arrestatie die volgde werd hij onwel en stierf hij. Later bleek dat hij niet op de gestolen fiets waar de politie op zoek was reed. Zijn uitvaart dus vandaag in Rotterdam. En we gaan nog even over de landsgrenzen. Charles Spencer, hij is de broer van de Britse Diana. Diana Spencer, die ooit getrouwd was met Charles. Andere Charles. Dit is een Charles Spencer. Hij laat het boek uitkomen Zwanenzang. En dat belooft niet veel goed. Diana, de moeder van Prins William en Harry, kwam om in 1997. Jeetje, dat is alweer 30 jaar geleden bij een auto-ongeluk in Parijs. Je weet het misschien nog wel. Maar goed, Zwanenzang van Charles Spencer. Hij doet een boekje open. En het boekje zal ook wel goed verkopen, zullen we maar zeggen. We kijken zo even naar het weerbericht. Er is natuurlijk files. Dat heb ik je net al gemeld, want dat houden we ook in de gaten voor je. En we draaien gewoon lekkere muziek. Bijna om 8:10.
1: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Forever young. Je zal het maar zijn. Elfaville. Op jouw lokale radio Haarlem 105.

van die nummers die raken je. En dit is er één. Klinkt een beetje morbide, maar ik zou deze graag op mijn uitvaart willen hebben. Ik hoop dat dat nog lang niet het geval is, maar... Alphaville, Forever Young. 8:13. Op jouw lokale radio vandaag de dag, de ochtendshow bij Haarlem 105. Kijk van mij zo het weerbericht.

het weerbericht in Haarlem. Wordt het een paraplu of een regenjack? Ik denk het allebei niet. Het blijft wel zwaar bewolkt, maar er komt geen regen. 15 graden op dit ogenblik. Windvlagen tot 10 kilometer. Nou, dat is eigenlijk een briesje. En het wordt maximaal 20 graden. Dat zal zo rond 2 uur vanmiddag zijn. Maar geen regenjas of paraplu. Gregory Porter. Revival.

Rick Reporter op jouw radio. Met de Troy Mix van het nummer Revival. We gaan zo even kijken naar de files. Want die zijn dan natuurlijk op de dinsdag, een van de drukste dagen in de week. Dinsdag 22 september. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105, de lokale zender van Haarlem Heemstede.

0: Fire. Revival. Ja, 430 kilometer met 91 files in Nederland. Maar ik ga je de belangrijkste in de Noord-Hollandse regio geven. De A4, we rijden weer, zei Pedro van Looy, mijn zeer gewaardeerde collega. Morgen is er helaas niet, maar zaterdag is hij wel. Ik ga je straks wel vertellen wie de komende dagen de Vandaag de Dag ochtendshow presenteert. De A4, Schiphol, knooppunt de Nieuwe Meer. Daar hebben we 3 minuten met 6 kilometer. Maar Hoogmade, knooppunt Hoek, daar was het grootste probleem. 37 minuten met 18 kilometer. Nogmaals, te hoog voertuig, stilstaand, maar de weg is wel weer vrij. Maar voordat je helemaal doorrijdt, nou, dat is 37 minuten met 18 kilometer, is best een stevige. Ja, de A4 Nieuw-Vennep Hoogmade, 10 minuten met 8 kilometer. En Amsterdam Sloten, die heeft een linkerrijstrook dicht vanwege een spoedreparatie op de A4. Er is van alles aan de hand op de A4, daar moet je eigenlijk niet zijn. De A9 Diemen Amstelveen, bij knooppunt Hollandrug Amstelveen, 5 minuten met 4 kilometer. De A10 knooppunt Watergraafsmeer Amsterdam Slotervaart, 8 minuten met 10 kilometer, dat is een stevige. Dat is het denk ik voor de A-wegen. Ik scroll nog even lekker naar beneden. Ja, dan heb ik het wel gehad. Heb ik dan iets voor de B-wegen, een beetje in de omgeving waar we hier zitten? Dat ziet er niet naar uit. Dat is wat dat betreft rustig. En hou dat ook zo. Sterkte als je in de file staat.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Hij heeft een dikke hit met dit nummer. Somber. My body isn't ready.

9 voor half 9. Zomber. Hoe kom je aan de naam? Hij heet Shane Michael Bruce. Dat zijn de initialen SMB met wat creativiteit. SMB krijg je somber. Dat past wel een beetje bij zijn nummers. Melancholisch. En een breekbare sfeer. Somber, ja. Hij komt volgend jaar naar Nederland. Ziggo Dome. 31 mei en 1 juni. Dat is een paar dagen voordat Anouk gaat optreden. Op 4 en 6 juni. Ja, een bijzonder bericht in het Haarlems Dagblad. Het Spaarne Gasthuis overweegt toch om een nieuw ziekenhuis te bouwen in Haarlem-Zuid. En als je dat een beetje gevolgd hebt, dan denk je bij jezelf, hè, dat er zou toch een keuze gemaakt worden. Ja, dat tipje van de sluier ligt burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer op naar aanleiding van een gesprek dat ze heeft gehad met de interim bestuursvoorzitter Ingrid Wolf de Jonge van het Spaarne Gasthuis. Dat nieuwbouw als optie weer op tafel legt, dat is opvallend. In 2024 besloot het ziekenhuis juist om geen nieuw ziekenhuis te bouwen vanwege de hoge kosten. Ja, de spanning stijgt met de plannen van het Spaarne Gasthuis. Want voor eind oktober, misschien weet je dat, maakt het ziekenhuis bekend waar de 24-7, 24-7 acute en klinische zorg wordt geconcentreerd. In Hoofddorp of in Haarlem-Zuid. Die concentratie is volgens het ziekenhuis nodig omdat de zorgvraag stijgt en het personeelsgebrek toeneemt. Op die manier kunnen meer patiënten geholpen worden. Ja, en dat het Spaarne Gasthuis nu toch weer nieuwbouw overweegt, dat vindt burgemeester Schoenmans van de Haarlemmermeer opzien. Ja, dat was wel nieuw voor mij. De vorige bestuursvoorzitter, Leon Aerts, heeft altijd gesteld dat nieuwbouw in deze tijd kostentechnisch geen realiteit is. Waar hebben we het dan over? Nieuwbouw zou zo'n 400 miljoen euro kosten in 2024. En die teller is alleen maar opgelopen. Vorig jaar kwam er een tussenstand waaruit blijkt dat uit alle onderzoeken nog geen voorkeur naar voren kwam. En werd er verder onderzoek verricht. Dat duurde alleen maar langer en alleen maar langer dan gepland. Maar het gaat er toch aankomen. Nou, het is een lang stuk waarin de burgemeester van Haarlemmermeer ook geïnterviewd wordt. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kijk even op haarlemsdagblad.nl. Ja, waar gaat dat? Die centrale ziekenhuis beginnen. Ja, moeten we wachten. Blijf het volgen. En misschien is het wel toepasselijk dat we deze draaien. SOS, hier is Craig David.

zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. Je ochtendshow vandaag de dag. En morgen niet Pedro van Looij, maar wel Benito van Amersfoort. Jazeker. Hij neemt de woensdag even over. En donderdag is hij er ook, op zijn vaste donderdag. Vrijdag ben ik weer bij jou. Aanstaande zaterdag Pedro van Looij. En natuurlijk zondag Ron Anbeek. En zo hebben we de hele week weer volgemaakt. Gisteren begon Bob Evers het spits af te bijten. Ik kijk even op de klok. We krijgen zo het Haarlem 105 nieuws. Nou, deze draai ik nog even voor je. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We maken je wakker. We duwen je richting badkamer. We zitten misschien wel een beetje aan je ontbijttafel. Of we reizen met je mee. Want je kunt ons live streamen via onze website. Haarlem105.nl. Als je maar wifi of 5G hebt. Aretha Franklin en George Michael.

0: kijk op de klok, het is 8:30. En dan kom je Tessa Bosma tegen.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
3: Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. 19 vrouwen krijgen geen schadevergoeding voor dwangarbeid in katholieke kloosters. Als meisje verbleven ze daarbij de zusters van de Goede Herder. Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. Een van de kloosters stond in Bloemendaal. De vrouwen verbleven daar tussen 1951 en 1979. Ook de rechtbank oordeelde 2 jaar geleden al dat de zaak was verjaard. Mensen uit Zandvoort willen dat er vooral betaalbare woningen komen op de plek van het huidige raadhuis. Dat blijkt uit een onderzoek onder inwoners en ondernemers. Vooral jongeren, starters en senioren zouden er moeten kunnen wonen. Een plan met ongeveer 50 woningen en meer groen krijgt de meeste steun. Daarbij komt het parkeren onder de grond. Omwonenden zijn daar minder enthousiast over en willen het huidige parkeerterrein behouden. De gemeente verwacht in oktober of november te bepalen welk plan verder wordt uitgewerkt. Inwoners van het Ter Kleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Ter Kleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden sloegen op de vlucht, 2 zijn er later alsnog opgepakt. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden van die gondel bleven ongedeerd. Het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam door bergingswerkzaamheden bij knooppunt Holendrecht 9 kilometer file, een kwartier vertraging. Staat 17 kilometer file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt de Hoek door een te hoge vrachtwagen voor de tunnel, maar die is weer vrij. A4 Amsterdam Den Haag door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. 10 minuten extra op de A10 Watergraafsmeer Koenplein tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. En 10 minuten op de N205 Nieuw-Vennep, Zwanenburg, tussen Vijfhuizen en Boezingen-Lieden, 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
7: Dit is Vandaag de Dag.
8: Vandaag de Dag.
7: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa Bosma. We komen jou straks weer tegen om 9:30. En om 10:30. En om 11:30. En om 12:30. En het gaat zomaar door. James Ingram en Michael McDonald. En deze kom je misschien ook wel eens tegen bij de Disco Train. Elke donderdagavond tussen 9 en 11 uur 's avonds. Stoelen en tafels aan de kant. Samen met Remco Lanting. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105, de lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

mooi duo hoor. James Ingram. En Michael McDonald. En Jamo Be There. Dat is eigenlijk een verbastering van Yahweh. Oftewel God.

fijn als je ingeschakeld bent op Haarlem 105. We begonnen vanochtend om 7 uur met de ochtendshow. En die gaat door tot 10 uur. En dat doen we elke werkdag. Van maandag tot en met vrijdag. We geven je lokaal nieuws. Weer, verkeer en nog veel meer. En over dat lokale nieuws gesproken. We openen de Haarlemstadblad van 22 september, de dinsdag. Ja, de overlast van daklozen rondom de overnachtingsplek aan de Wilhelminastraat heeft afgelopen zomer gepiekt, zoals dat heet. Dat heeft wethouder Diane van Loenen toegegeven in het vragenuur van de gemeenteraad. Met tal van maatregelen heeft de gemeente de rust in de Vijfhoek doen wederkeren. Zo hoort het ook. De wethouder ging na vragen van trots raadslid Sander van der Raad in op de problematiek van daklozen die rondom de slaapplek aan de Wilhelminastraat zwerven. Afgelopen zomer nam die ineens toe. De overlast is nu substantieel afgenomen, zei Van Loenen direct na het herkennen van het probleem. De gemeente heeft overlastgevende bewoners overgeplaatst naar andere opvanglocaties en het resterende deel meer passende dagbesteding gegeven, zoals wordt geciteerd. Zodat mensen wat meer te doen hebben en meer structuur hebben en wat minder op straat verblijven als dus de wethouder. Daarnaast gaat de GGZ vaker met de politie samen op pad. Er wordt dus al genoeg gedaan. Van Loenen raakte daarna nog een gevoelig punt aan op dit vraaguur. Ik denk wel dat het nog steeds laat zien dat de Dormoes Plus voorziening ontzettend nodig is om de druk op de Wilhelminastraat uiteindelijk te verlichten. De bouw van die instelling voor verslaafde daklozen bij het Rijnaldapark wordt de komende maanden voltooid. De Raad van State heeft afgelopen april groen licht gegeven, maar omwonenden en enkele oppositiefracties blijven het punt aanhangig maken in de politiek en de media. Daar zal nog wel over gesproken worden. Zo, op jouw radio, Brother Wallace.

0: het is gewoon lekkere zon, toch? 11:30. Brother Wallace. Hij is in Georgia geboren. Gebeurt ook in Georgia. Muziekdocent. Samen met gitarist Dan Taylor maakten ze het eerste album Electric Love. Honey. Er zitten veel PFAS in ons drinkwater. In verschillende gemeenten in Noord- en Zuid-Holland bevat ons kraanwater veel meer PFAS dan aanvaardbaar. Volgens de richtlijnen van het RIVM. En dan sta ik hier gewoon met een hele fles met drinkwater. Ik moet een beetje uitkijken, denk ik. Dat blijkt uit een onderzoek van Greenpeace Nederland op basis van de data van 10 waterbedrijven in ons land. Greenpeace lanceert een postcode-checker waar iedereen kan zien hoeveel PFAS-gif er in het eigen kraanwater zit. Ja, en dat betekent... Wat betekent dat nou eigenlijk? Noord-Holland 10 in de top 10 van de gemeenten. Zijn er 3 gemeenten in Noord-Holland die een hoogste concentratie in kraanwater hebben. Daar komt die. Zaanstad, delen van Haarlem en de Haarlemmermeer. De gemeente Zaanstad voert de top 10 aan. Ik woon in Assendelft, dat valt onder de gemeente Zaanstad. De inwoners van die gemeente krijgen 14,3 nanogram PFAS per liter drinkwater binnen. Volgens het RIVM mag het drinkwater niet meer dan PFAS bevatten dan 4,4 nanogram. Als je dat snel doordrinkt, dan is dat 3 keer zoveel als het gezondheidsadvies van het RIVM. In Haarlem en Haarlemmermeer verschilt dat situatie per wijk. Er zijn wijken waar het kraanwater eveneens 14,3 nanogram per liter kraanwater bevat. Maar er zijn ook wijken met 9,3. Het is allemaal veel te hoog natuurlijk. Leiden staat op nummer 7 in de top 10. De inwoners van de Sleutelstad krijgen 7,4 nanogram. Nou ja, kortom, je kunt wel doorgaan. Het ziet er gewoon niet goed uit. Je kunt het teruglezen, dat hele verhaal in het Haarlemmer Dagblad. Die postcode-checker, mocht je dat willen weten, de PFAS kraanwater postcode-checker is opgesteld op basis van publieke meetgegevens van 10 waterbedrijven. 105. Ik neem toch maar een slokje, hoor. Als het maar geen liter is. Hou me vast voor Munia.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: met een uitroepteken.
1: Bij jou zijn is dan alles wat ik wil.
0: Blijft toch een mooi nummer. Ja, we kijken in het Haams Dagblad. En die besteedt aandacht aan Zandvoortse vrouwen die eeuwenlang met 40 kilo vis op hun rug door de duinen naar de Harmse Markt liepen. Zij vormden daarmee een onmisbare schakel tussen de zee en de stad, dat mag je wel zeggen, zeg. 40 kilo. Toch verdwenen hun verhalen grotendeels uit de geschiedenis. En het Zandvoorts Museum brengt daar nu verandering met de tentoonstelling Zandvoortse vrouwen. Gezien, maar ongehoord. Mooi naam. Die van 19 september, die is dus net open, een aantal dagen, tot en met 4 april 2027 te zien is. Als het over de geschiedenis van Zandvoort gaat, ja, dan staan de stoere vissersverhalen natuurlijk centraal. Over mannen die de zee trotseerden en geregeld een tijd van huis waren. Maar er waren natuurlijk ook vrouwen die een hele belangrijke rol spelen. Binnen de kunst zie je steeds meer dat romantische beeld van de vissersvrouw die over zee tuurt en wacht tot haar man thuis komt. Dat verkocht goed, maar ja, er is wel meer te doen. Op de drukke dagen liepen volgens de conservator mogelijk wel 100 visloopsters tussen Zandvoort en Haarlem, kun je niet voorstellen, maar het is wel zo. Zij brachten de vangst van de bomschuiten, zoals dat heet, naar de vismarkt op de Grote Markt en vormden daarmee een onmisbare schakel in de regionale economie. Ja, en die tocht die de vissersleven maakte was bepaald geen wandelingetje. Nadat de bomschuiten op het strand waren binnengekomen, kochten zij vis. Vervolgens moesten zij zo snel mogelijk naar Haarlem worden gebracht, want anders ging die vis natuurlijk rotten. Met rugmanden die soms 40 kilo vis bevatten, liepen de vrouwen via het visserspad door de duinen richting de stad. Nou, het is een, ja, al zeg ik het zelf, een hele bijzondere tentoonstelling. Open vanaf nu al, vanaf de 19e september, tot en met 4 april 2027 in het Zandvoorts Museum. Ga dat zien.
2: Dit is Haarlem 105.
0: Oh. Ja, natuurlijk. Dat hele mooie nummer van Sam Smith. Een ode aan zijn vent. My guy.

En na zo'n mooi nummer moeten we toch even naar de files. Jazeker, 96 files met 434 kilometer door heel Nederland. Schrik niet, alleen niet alleen maar Noord-Holland. We gaan wel even kijken naar Noord-Holland. De A1 Amersfoort Amsterdam bij Barenaarden 10 minuten met 6 kilometer sta je vast. En naar de Muiden 4 minuten met 5 kilometer. Dat is vervelend. Dan gaan we naar de A4 volgens mij. Nee, heb ik nog meer? Ja, de A4. Ja, daar hebben we ook wel probleem. Schiphol knooppunt de Nieuwe Meer 8 minuten met 7 kilometer. Een langzaam rijdend verkeer. Dat is gewoon vervelend. Ja, zeker. De A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer, knooppunt Amsterdam-Sloten. Dat is maar 1 kilometer met 1 minuut. Maar je zal maar vaststaan. Hoofddorp Zuid, Hoogmade, 13 minuten met 9 kilometer. Allemaal nog op die A4, hè? Hou er rekening mee. Dan gaan we naar de A9. Diemen-Amstelveen bij Amsterdam-Zuidoost-Amstelveen, 5 minuten met 4 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Badhoevedorp-Amstelveen-Startzart. Een bekende zo rond dit tijdstip, 3 minuten met 3 kilometer. En de A10 knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt de Nieuwe Meer. 12 minuten sta je vast met 9 kilometer. Moet je niet zijn. Dat zijn het de hoofdwegen. Heb ik nog iets van een B-weg? Dat noem ik de gele punten op de ANWB. En ik had er eentje staan waarvan ik dacht, oh ja. Ja, de N232 Haarlem-Amstelveen bij Vijfhuizen. De aansluiting met de N205. 5 minuten met 2 kilometer. Sterkt allemaal. Ja, dan maar een toepasselijke. Hoewel, voorzichtig, hè? Super DB. En het gaat over hard driving. En het is niet de bedoeling dat je sneller gaat rijden met dit nummer. Hè? Maar goed, als je in de file staat, gaat dat sowieso niet. We gaan naar 8:55. En dat betekent dat we zo even afscheid van je gaan nemen. Maar we zijn zo weer terug na 9:00. Met nog een uur vandaag de dag, de ontbijtshow. Oftewel de ochtendshow.

moet wel zeggen dat dit een uptempo nummer is. En volgens mij zit je het op hebt staan dat je... En je rijdt van de snelweg dat je toch een beetje denkt... gaat wel lekker wel. Hard Driving heet dit nummer. We zijn zo'n beetje aangekomen bij het einde van de tweede uur. Vanochtend om 7 uur maakten we je wakker. We duwden je richting de badkamer. We zaten aan je ontbijttafel en misschien reis je wel een stukje met ons mee. Oh ja, zeker. Want via haarlem105.nl kun je ons live streamen. Waar je ook maar bent in Nederland of zelfs daarbuiten. Het Caribisch gebied, dat kan allemaal. We nemen even heel kort afscheid van je. Blijf lekker luisteren. Hou me ingetuned op Haarlem 105. Tot zo na het nieuws.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
4: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
3: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de Straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
5: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
3: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 10 kilometer file. De vertraging is bijna een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 9 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen. Kwartier vertraging op de A10 Watergraafsmeer Koenplein tussen Knoopend Watergraafsmeer en Knoopend de Nieuwe Meer 9 kilometer file. 10 minuten op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en Knoopend Burgerveen 8 kilometer file. Een kwartier vertraging op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen Afrit Neder-Ostenberg en Loenersloot 3 kilometer. N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boezingen-Lieden 3 kilometer file.
7: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
8: Een hele goede morgen. Derde uur vandaag de dag, de ochtendshow. Fijn dat je ingeschakeld bent op Haarlem 105, jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Elk uur tot 10 uur. De ochtendshow en dat elke werkdag tussen 7 en 10. Kijk op je klok. Het is 9:03 en Coldplay bezingt het. De Clocks.

Ja, misschien heb je het wel eens eerder gehoord als je vaak naar me luistert, maar ik heb iets speciaals met Coldplay. Ik ging 6 weken naar Nieuw-Zeeland samen met mijn vrouw. We kwamen erachter dat de huurauto een cd-speler had, maar we hadden geen cd meegenomen. Dus we kochten een dubbel cd van Coldplay. Met allemaal hits. Grijs gedraaid. Sindsdien ben ik een grote fan. Ze gaan toeren volgend jaar. En wat er ook gebeurt, ik moet een kaart kopen. Mooie opening, 7 over 9. Goedemorgen. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Live vanaf de Zijweg, Zijlweg nummer 10. En dat is midden in het centrum van Haarlem. Jazeker, als je op de Zijlweg de Albert Heijn kent. We sponsoren niet. En daarachter bij de bevoorrading zitten we. En dat voel je. Als we van die grote vrachtwagens langs rijden. Ik zit hier op de eerste etage. Studio 1, dan beweegt het een beetje. Maar dat maakt maar allemaal niet uit. Wat gaan we doen in dat derde uur van Vandaag de Dag, de ochtendshow? Gisteren beet hij het spits af, Bob Evers. Morgen is het Benito van Amersfoort. Dat is donderdag ook en vrijdag ben ik er weer. Zaterdag Pedro van Looy. En zondag sluiten we de week af met Ron Anbeek. Op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. Wat gaan we doen? Straks om 9:30 kom je haar tegen. Tessa Bosma. Zij is de nieuwste lezeres van dienst. Jazeker. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Ze gaat het hebben over het Spaarneveer. Die gaat 3 dagen dicht. De Spaarneveer is het pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest. Zij vertelt erover. Ze vertelt ook over 19 vrouwen die als meisje in kloosters van de zusters van de Goede Herder verbleven. Die vroegen een schadevergoeding vanwege de manier waarop er met hun omgegaan is. Een gerechtshof Amsterdam heeft dat geweigerd. En in Haarlem, maar denk ik overal, beginnen we weer met de grote clubactie. Misschien is er wel iemand bij je langs geweest. Je kunt loten kopen. 53 verenigingen in Haarlem doen aan de grote clubactie mee. En Zandvoorters willen dat er vooral betaalbare woningen komen op de plek van de huidige raadhuis. Wie wil dat nou niet? En we hebben het ook over Ter Kleef. Een kwartier waar informatie de avonden zijn over invoering van betaald parkeren. Nou, dat zou wat zijn. Straks om 9:30. Ga lekker luisteren en blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Maar dan Tessa Bosma met het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 9:30. We gaan even naar het landelijke en internationale nieuws. Ja, de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York gaat plaatsvinden. Maar in die marge ontmoeten de Amerikaanse president Trump en Zelensky elkaar. Dat is niet voor de eerste keer, zoals je weet. De Oekraïense president heeft hoge verwachtingen van dit gesprek. Oh jee. Deze ontmoeting zou veel kunnen veranderen. Er is sprake van diplomatiek momentum, zei hij eerder. We gaan zien wat daaruit komt. En in Nederland mogen vanaf vandaag geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat om producten die gemaakt worden door kolonisten die in Palestijns gebied wonen. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar om een dergelijk verbod en dat is er dus nu. Ja, in Rotterdam vindt de uitvaart plaats van de 51-jarige Alfredo Gulu. Misschien zeg je de naam niets, maar als ik vertel dat hij overleed op zaterdag 12 september... nadat agenten op zoek naar een gestolen vetbike hem staande probeerden te houden. Gulu vluchtte en bij die arrestatie die volgde werd hij onwel en stierf hij. Later bleek dat hij niet op de gestolen fiets reed waar de politie naar op zoek was. En Charles Spencer heeft een boek uitgebracht. Charles Spencer, ja, het is de broer van de Britse Diana. Prinses Diana, die natuurlijk vroeger Diana Spencer heette. Ja, Diana, de moeder van prinsen William en Harry, kwam natuurlijk om bij een auto-ongeluk in Parijs. 1997, mensen, dat is bijna 30 jaar geleden. Hij heeft een boek geschreven, Zwanenzang. Dat klinkt niet heel goed, want waarschijnlijk doet hij een boekje over alles en nog wat. En het zal ongetwijfeld een bestseller worden. Dat alles. We gaan straks even naar de weerberichten en weervoorspellingen kijken in Haarlem en omstreken. Gaat het regenen? Heb je een paraplu nodig? Denk het niet, maar ik ga het je zo vertellen. En we kijken natuurlijk ook naar de files op dit ogenblik. 226 kilometer met 48 files. Dat is veel hoger.

0: toch onvervalste disco? What About My Love, de Michael Gray remix. Van Dave Lee en Marissa Rose. En als je echt onvervalste disco wil horen, beluisteren zelfs. Tune in op donderdagavond tussen 9 en 11 uur 's avonds. Met Remco Lantik in de Disco Train. En soms, als Remco er niet is, mag ik die Disco Train berijden. En dat doe ik met heel veel plezier. Laat die tv eens lekker uit. En tune in op de donderdagavond. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Het weerbericht in Haarlem op dit ogenblik 15 graden. We begonnen met 14 vanochtend om 7 uur. Het blijft stevig bewolkt. We zien eigenlijk weinig zon. Windvlagen tot 11 km per uur. Nou, dus een briesje zullen we maar zeggen. En het wordt maximaal 20 graden. En dat wordt het zo rond 2 uur vanmiddag. Maar nogmaals, de zon blijft weg. Maar je hoeft geen paraplu mee te nemen.
1: Dit is Haarlem.
0: Even een rustpuntje. Randy Crawford terug in de tijd. Soms moet je iemand laten gaan. One day I'll fly away.

74 jaar is alweer Randy Crawford. Maar ze is al heel lang met pensioen. Ze stapte uit The Scene toen zij in 2018 een zware beroerte kreeg. Wat hebben we aan muziek? 1980 komt dit nummer uit. En je kent haar natuurlijk ook van The Street Life met de Crusaders. One day I'll fly away. Origineel heet ze Veronica Crawford. En we hebben gelukkig haar muziek.

0: 19 over 9 op jouw radio. Je luistert naar Haarlem 105, vandaag de ochtendshow. En we slaan het Haarlems Dagblad op. Jazeker. De nieuwe Cesar Franklaan is nog maar een paar maanden open, maar bewoners vinden het geen succes. We hebben het over Heemstede natuurlijk. De weg is onveiliger dan voor de herinrichting, vinden ze. Ja, dat zou natuurlijk niet het geval moeten zijn. De klachten van de bewoners gaan onder meer over de nieuw aangelegde parkeerhavens, de indeling van het wegdek en het ontbreken van een zebrapad bij de kruising met de Wagnerkade. Dat zijn nogal wat klachten. Ja, de maximumsnelheid op de weg is verlaagd naar 30 km per uur. Dat is mooi, maar de bedoeling was dat de weg na de herinrichting veiliger zou worden en auto's langzamer zouden rijden. Nou, daar is volgens bewoner Sonja Dippel geen sprake van, zo zegt zij in het Haarlems Dagblad. Er zijn veel gevaarlijke situaties die er voor de herinrichting niet waren. Dat is heel vreemd. Ze was namens de bewoners een van de insprekers tijdens de laatste vergadering van de commissie Ruimte die aandacht vroeg voor de situatie op de weg. De gemeente neemt de klachten van de bewoners volgens haar niet echt serieus. De reactie van de gemeente tot nu toe was: het klopt volgens de tekening, maar een tekening kent geen angst. Wij als bewoners ervaren de tekening in de praktijk. En die praktijk is dat de nieuwe parkeerhavens er mooi op papier uitzien, maar bestuurders moeten nu uitstappen op het fietspad. Met voorbij razende fatbikes is dat wachten op een ongeluk. Passagiers op hun beurt moeten nu door een net aangelegd perkje lopen. Maar hoe moet dat als de struiken straks gegroeid zijn? Je kunt een foto zien over het Haarlemsdagblad. Daar heeft ze wel een beetje gelijk in. Daarnaast ziet ze dat veel auto's nu bij de kruising met de Wagnerkade de tussenstrook voor fietsers en voetgangers gebruiken om de Cesar Franklaan op te rijden. Daarom willen bewoners daar een zebrapad en een paaltje in het midden. Ik ben bijna geneigd om zelf een pot verf te kopen en een zebrapad te schilderen. Zo gebeurt het. Ja, nou, dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Het ergert de bewoners van de Cesar Franklaan dat ze problemen al zagen ontstaan toen de werkzaamheden nog bezig waren. We hebben toen duidelijk gemaakt dat het ontwerp niet werkt zoals bedoeld en de wethouder gevraagd te komen kijken. Nou, die wethouder komt dan nu kijken. Verschillende gemeenteraadsleden herkennen de problemen en wethouder Dimitri van den Berg heeft op zijn beurt beloofd binnenkort bij de bewoners langs te gaan om de situatie met eigen ogen te kunnen zien. En ja, wat er daarna gebeurt, wij blijven het volgen.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, wat kun je wel zeggen? What can I say? Dat zal je maar gebeuren. Zo'n nieuw aangelegde Cesar Franklaan in de Heemstede. Met allerlei problemen. Boskaak zingt erover. 8:08 op jouw lokale radio Haarlem 105.

0: Ticket van de Lido Shuffle. And what can I say? Bijna 9:55. Dat betekent dat we over 5 minuten het Haarlem 105 nieuws hebben. Elk uur rond de klok van 30:30. En vandaag is de nieuwslezer Tessa Posma. What can I say? Maar we kijken ook nog even naar de files. Het loopt af 34 files met 127 kilometer. En dat mag ook aflopen, want het wordt ook wel een beetje tijd dat het gewoon weer rustig op de weg gaat worden. Maar dan toch, bij de A4 blijft het een beetje onrustig. Den Haag, Amsterdam, bij Hoogmade, Nieuw-Vennep, 4 minuten met 4 kilometer. Maar er is ook een andere, en dat is knooppunt Burgerveen, knooppunt Hoek, 4 minuten met 6 kilometer. Ook dat is langzaam rijdend verkeer op de A4. Amsterdam Sloten, de A4 Amsterdam-Den Haag. Ja, die is op dit ogenblik, de linkerrijstrook is dicht vanwege een spoedoperatie als je richting Den Haag rijdt. Ja, dat is heel vervelend, maar het is niet anders. Heb ik nog iets meer voor je? Ik scroll even snel door alle problematieken heen en dan denk ik dat dat het is. Ja, dat is het. Het valt dus mee.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
2: All the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise
0: Eva Max. Normaal draai ik dit nummer altijd een beetje rond Koningsdag.

0: van Max. Zonder Koningsdag. Blijft gewoon een lekker nummer, toch? Op jouw lokale radio. Haarlem 105, de lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jazeker. En we kijken op de klok en dan weten we dat Tessa Bosma al klaar zit. En dat doet ze elk uur rond de klok van 10:30. Zo straks om 10:00 heb je Haarlem Werk. En om 10:30 hoor je Tessa Bosma weer. Wat leuk, hè? En dat doen we elke werkdag. Het Haarlem 105 nieuws verzorgen voor je lokaal nieuws op je lokale zender. Morgen zit hier tussen 7 en 10. Benito van Amersfoort, dat is niet zijn vaste woensdag. Dan zag ik Pedro van Looy, maar die heeft andere werkzaamheden te doen. Want onthou, de meeste van ons hebben allemaal een eigen baan. En dit is natuurlijk vrijwilligerswerk, ja. Dan zul je denken van, hoe zit dat met jou erop? Nou, ik ben al met pensioen. En als je wil kijken hoe oud hij is, dan kun je ook via onze website radio kijken. Dat heet Visual Radio. Nou, dan weet je weer genoeg. Tessa zit klaar. Hier komt zij met het Haarlem 105 nieuws. Maar eerst even dit.
1: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een VEBO vetbike in de super vette VEBO kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
2: Haarlem 105.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
3: Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. In Haarlem doen dit jaar 53 verenigingen mee aan de grote clubactie. Sinds afgelopen zaterdag verkopen leden loten om geld op te halen voor hun club. Met de opbrengst kunnen verenigingen bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen, activiteiten organiseren of het clubhuis opknappen. Van ieder lot van 3 euro gaat 2,55 rechtstreeks naar de vereniging. De lotenverkoop loopt tot en met 27 oktober. 19 vrouwen krijgen geen schadevergoeding voor dwangarbeid in katholieke kloosters. Als meisje verbleven ze daarbij de zusters van de Goede Herder. Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. Een van de kloosters stond in Bloemendaal. De vrouwen verbleven daar tussen 1951 en 1979. Ook de rechtbank oordeelde 2 jaar geleden al dat de zaak was verjaard. Inwoners van het Ter Kleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Ter Kleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging. De 3 inzittenden sloegen op de vlucht. 2 zijn later alsnog opgepakt. Ouders met jonge kinderen doen vaker een EHBO-cursus. Het aantal cursisten nam de afgelopen 3 jaar toe van 9.000 tot 15.000. Ouders willen vooral weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind. Bijvoorbeeld bij een bloedende wond of bij koortsstuipen. Het weer veel bewolking, in het zuiden ook af en toe zon. En het wordt 17 tot 21 graden.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: Dit is Vandaag de Dag.
7: Vandaag de Dag.
6: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa. Straks om 10:30 ben je er weer met het Haarlem 105 nieuws.

Vijf over half tien. Op dit ogenblik in Haarlem 16 graden. We begonnen vanochtend met 14 graden. Het loopt gelukkig op. Het wordt maximaal 20 graden, jazeker. Maar dat is zo rond een uur of twee. Het blijft zwaar bewolkt, maar er valt geen drupje regen volgens mijn voorspellingen. Wind zo ongeveer 9 km per uur. Dat is een briesje. Splinternieuwe, 28 augustus uitgebracht. John Allen, The Wolves Are Running.

klinkt een beetje onheilspellend, hè? De titel, The Wolves Are Running. En dat is ook een beetje in de achtergrond van dit nummer. Het onheilspellende gevoel van een wereld die aanvoelt als een snelkookpan. John Allen. Op 28 augustus 2026 uitgebracht. 8:09 over 9:30. Ja, the wolves are running, jazeker. Ja, het Haamstadblad besteedt aandacht aan iemand die 43 jaar in het onderwijs heeft gezeten. Judith Haaks is 66, ze wilde eigenlijk sportlerares worden, maar werd uiteindelijk een gewone docent, nou noem het maar gewoon. Vooral voor de klas te hebben gestaan, zwaait ze nu af na 43 jaar. Als tiener had Judith haar oog laten vallen op de CIO's-opleiding. We hebben het over heel lang geleden. Die konden meisjes toen alleen nog in Arnhem volgen. We hebben natuurlijk gewoon een CIO's-opleiding hier nu in Haarlem, maar in die tijd kon dat niet. Nou, ze gaf lange tijd les in Nederlands en sport, want ze haalden wel een acte voor sport. Ik vond die combinatie erg leuk. Ik zag vaak twee hele andere kanten van leerlingen. Dat is waar. Dat vond ik ook een voordeel. Het waren andere tijden. Waar nu geschreeuwd wordt om docenten, was het destijds juist moeilijk om werk te vinden. Ik heb uiteindelijk gesolliciteerd bij ATS en werd aangenomen. Ik was een van de slechts 3 vrouwen die werkzaam waren op die school. En ze bleef haar werkgever altijd trouw. Want ATS is nu het Spaarne-college, om het zo maar te zeggen. Daar weet je een beetje waar we het over hebben. Ja, er is heel veel veranderd in de afgelopen jaren. Dat is een ding dat zeker is. Bijvoorbeeld, heel veel kinderen hebben last van autisme, ADHD, dyslexie. Er worden lijvig dossiers bijgehouden. En het beroepsonderwijs vindt ze wel hartstikke mooi. Kinderen die met hun handen werken en hun talenten ontdekken, dat is prachtig om te zien. Nou, leuk dat het Haamstadblad aandacht besteedt aan iemand die 43 jaar in het onderwijs gezeten heeft. En op 30 september stopt ze en gaat ze met pensioen.

Don't Start Now. Nou, wij gaan een beetje richting het einde van de ochtendshow. Maar morgen is hij er, hoor. Benito van Amersfoort. Om 7 uur zit hij hier. Met de woensdageditie van de Vandaag de Dag ochtendshow.

0: Ja, het blijft toch een beetje onrustig op die A4 sinds vanochtend al. De A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Burgerveen, Hoofddorp, sta je 4 minuten vast met 3 kilometer. En bij Schiphol knooppunt de Nieuwe Meer 3 minuten met 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dus dat is Den Haag-Amsterdam. Maar dan heb je ook Amsterdam-Den Haag. En daar bij Amsterdam-Sloten is een spoedoperatie waardoor de linker rijstrook dicht is. Dus op de A4 moet je niet zijn, dat is het enige probleem. In totaal nog zo'n 75 kilometer met 24 files, maar dat is door heel Nederland.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. I can see the

Jack and the Weatherman. Oftewel Sebastian Weerman en Barry Krikke. En hoe zit het nou met de Jack? Nou, Jack op je car is je auto opkrikken. En zo kwamen ze eraan. Walk on the wire. Afgelopen bevrijdingspop waren ze er. Jack and the Weatherman. Ja. De Zandvoortse vrouwen liepen eeuwenlang met 40 kilo vis op hun rug door de duinen naar de Haarlemse Markt. Wist je dat? Nou, daar laat het Zandvoort Museum van alles over zien. Er zijn natuurlijk altijd heerlijke verhalen over die vissers die weg waren en ja, de zeeën moesten bevaren. Maar die vrouwen moesten ook behoorlijk wat doen. Vrouwen, Zandvoortse vrouwen, gezien maar ongehoord. Zo heet de prachtige verhalen en geschiedenis die het Zandvoort Museum laat zien. Van 19 september tot en met 4 april. Als het over de geschiedenis van Zandvoort gaat, zei ik al, dan wordt er vaak over mannen gesproken die de vis binnenhaalden. Maar die vrouwen waren natuurlijk ook van groot belang. En daarvoor heeft de conservator De Groot in het Zandvoort Museum daar ook aandacht aan besteed. Want ja, je kunt het niet voorstellen, maar de tocht die de visloopsters moesten maken was bepaald geen wandelingetje. Nadat de boomschuiten op het strand waren binnengekomen, kochten zij de vis. Vervolgens moest die zo snel mogelijk naar haar worden gebracht op de grote markt om verkocht te worden. Want ja, die vis is dan nog vers, hè. Met rugmanden die soms 40 kilo vis bevatten, liepen de vrouwen via het visserspad door de duinen richting de stad. Bij de Kousenpaal gingen de klompen uit en op blote voeten liepen zij gemakkelijker door het losse zand. En onderweg rustten ze uit bij de herberg Kraantje Lek. Wat leuk, hè? Dat er allemaal vroeger zo gebeurde. Nou, mocht je geïnteresseerd zijn, zoals ik al zei, 19 september is hij gestart, deze prachtige tentoonstelling over 40 nou ja, vrouwen eigenlijk die in het Zandvoort hun werk deden. Vrouwen gezien maar ongehoord tot 4 april 2027. Tijd voor Healing House. Lincoln Yasser. Een voelend helende gevoel van dit soort muziek. Back to Love.

0: was in a
1: Lincoln, yes sir.
0: What if everything is an only?
1: Je wordt wel rustig van deze muziek, toch? Back to love. Je hoort hem zo op Ibiza draaien, toch? Healing House heet het.

5. Ja, we gaan richting het einde van 3 uur lang de ochtendshow. James Morrison.

niemand minder dan James Morrison. Sluit 3 uur lang vandaag de dag de ochtendshow af. Don't mess with love. En hij heeft helemaal gelijk.

altijd over de liefde. Morgen zit hij hier. Benito van Amersfoort op een vreemde dag voor hem. Hij komt woensdag. En neemt dan om de woensdag al van Pedro van Looy. Morgenochtend om 7:00. Maakt hij je wakker. We begonnen vanochtend om 7:00. En misschien was je er al bij. En anders was je er misschien wel later bij. Wie zal het zeggen? Elke werkdag tussen 7 en 10. Vandaag de dag, de ochtendshow voor Haarlem 105. Jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Hij zit er te trappelen van ongulte met hij, bedoel ik natuurlijk Jan Gauws, Mr. Haarlem 105. Elke werkdag tussen 10 en 12 met Haarlem werkt. En is hij ook nog in het weekend bij ons. Hou hem lekker ingetuned. Op deze zender, want we hebben heerlijke muziek voor je. Weer verkeer en nog veel meer. Zoals gezegd, morgen Benito. En dat doet hij donderdag ook. En vrijdag ben ik weer bij je terug op de 25e september. Dan sluiten we de week af. En gaan we het weekend in. Met op zaterdag Pedro van Looy tussen 7 en 9. En op zondag Ron Ambeek. Dank je voor het luisteren. Heb een heerlijke dag. En tot vrijdag. Hoi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Goedemorgen. 22 september.
2: Jan Gaus.
4: Ik heb straks voor je Curtis Tigers met I Wonder Why.

Steigers. Met die heerlijke saxofoon. Het Spaarnem 4 is tijdelijk uit de vaart. En dit keer zijn het niet de accu's die het Spaarnem 4 in de steek laten, maar een scheur in de laadklep. Ja, ik vind het zelf altijd wel lekker om met dat Spaarnem 4 over te gaan. Soms maak ik er ook zelfs een omweg voor. Ik woon dan in Schalkwijk. En dan ga je met het Spaarnem 4 zo over. En dan kom je een beetje aan de overkant. Kom je dan uit op dat randje van Haarlem en Heemstede. Het is eigenlijk best een omweg. Soms. Maar ik vind het toch wel erg leuk altijd. Ja, dat was mooi. Bewoners reageren op plannen woningbouw. En dat doen ze op het raadhuis. Meer betaalbare woningen die bij Zandvoort. Is eigenlijk Heemstede? Nee, het gaat over Zandvoort. Meer betaalbare woningen die passen bij Zandvoort. Ja, daar hebben ze wel gelijk in natuurlijk. Eens even kijken. Dit is

Max Warren was dat. En de Emerald Eyes, zijn nieuwe single. Oeh, zeker, wat een lekker plaatje.

dat is het, de titel. On My Soul. Ja, de Kermer Golf Club in Zandvoort is volgend jaar van 10 tot en met 13 juni. Dat lijkt me wel vrij vroeg in het jaar, maar goed. Volgend jaar van 10 tot en met 13 juni, gast 13 juni, gastheer van de KLM Open. Dat het maar 3 dagen is, zeg. KLM Open, ik dacht dat het veel langer was. Oh nee, 4-daagse golftoernooi. 10, 11, 12, 13. Ja, klopt.

0: En aan het vierdaagse golftoernooi doen 156 deelnemers mee. Waarin 15 Nederlanders. Dat vertelt toernooi-directeur Daan Sloter. En dat is bekendgemaakt in de Haarlem vandaag. Toch wel echt heel gaaf, hè, dat het KLM Open met heel veel jaren achtereen in de nabijheid van Schiphol georganiseerd. Maar toch wijken ze nu weer eens een keer uit naar de Kennemer Golf Club in Zandvoort. Ah, dat is toch wel heel mooi. Er komt een mix van jong talent en toppers van nu en een oude garde allemaal naar deze baan. En dat is toch heel gaaf om dat we dat weer mogen binnenhalen. Ja, zeker.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. Ja, dan maar niet naar de Formule 1, maar naar het golftoernooi. Ja. Nou, we moeten er nog even over nadenken. Maar als ik het zo op televisie zie, dan lijkt het me best wel mooi om dat een keer mee te maken op een andere manier. Ja, het is jammer dat mijn zus er niet meer is, want die ging er helemaal voor. Ja, op straks. Maar eerst

Calvin Harris in plaats van optreden gegeven. Ik geloof voor een 1,3 miljoen aan mensen. Ja. En hij was laatst hier ook in Velzen. Dus Calvin Harris, hij geniet ervan. En obsessed is hij er denk ik niet van. Nou, Douwe Bob is overal geweest. Bij Jinek, bij Renze. En dat allemaal omdat hij naar Amerika was geweest. Ja, op uitnodiging van een country artiest. Heeft hij gelijk maar een plaatje over gemaakt. No to sell. I can still see.

0: Nou, Bob. En no to self. Nou, RTL is die geweest. En ook bij NPO. Heeft hij zijn verhalen over zijn Amerikaanse avontuur... Ja, heeft hij dan kunnen vertellen. Ja, dat was wat, hè? Afgelopen zaterdag. Nee, zondag. Nee, zaterdag. Ja.
1: Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel leuk.
2: Niet verwacht dat je het leuk zou vinden?
1: Nee, ja. Dus aangenaam.
2: Ik heb een mediageloot. Ja. Dus vandaar.
1: Ze is er ingetrapt. Ja, we zijn er nog nooit geweest. Dus als ze dicht bij huis is, dan pakken we het gelijk mee natuurlijk.
3: Het eerste Haarlemse Oktoberfest. Het waait een beetje, maar het gaat goed. We zijn geopend. Dus ja, ik en mijn vader hadden een gek idee. We wouden weer wat samen doen. We zijn al bij Haarlemmers. En toen dacht ik, ik doe een apelski festival, deed ik in Zaandam. Waarom geen Oktoberfest in mijn eigen stad?
0: Ah, dat is toch mooi, hè? Vader en zoon die dan dit gewoon organiseren. Zitten alle twee jarenlang in de evenementenbusiness. En nu hebben ze dus gewoon de stoute schoenen aangetrokken. Om zo'n Oktoberfest te doen. Volgend jaar gaat het jou trouwens een weekend later. Want dan valt het niet samen met de Spaarnedamse feestweek. Ja.
4: Vet leuk en gezellig. En heel veel bier.
2: Ja, hoe smaakt het bier?
4: Echt helemaal top.
1: Ja, spul. Ik heb al een kleintje, maar ik denk dat ik moet nu het grotere werk gaan beginnen.
2: Sorry, ik sla het bier even over. Ja, en dan zie ik dat jij geen biertje in je handen hebt. Maar het is wel echt een bierfeest, hè?
5: Ja. Nee, ga ik straks aan de bier één biertje nemen. Ja.
0: Wat ook leuk is, en dat kun je op die beelden zien als je naar onze app gaat of naar onze... Dat heel veel mensen gewoon verkleed zijn.
3: Haarlem is van origine een bierstad. We hadden meer dan 100 brouwerijen aan het sparen. Nu hebben we alleen nog maar 2 brouwerijen. Maar vandaag hebben we een extra Haarlem biertje erbij. En toen dacht ik, ja, dat is wel leuk. Dat past bij Haarlem. Dat is voor een breed publiek geschikt. Waar kun je echt doen, waar iedereen lacht. Dat je even vergeet wat het is. Je eigen wereld creëren. Ja, dat is toch leuk, een Oktoberfest.
0: Ja,
2: ik hou heel erg van Oktoberfest. Daarom heb ik ook meegezult, zeg maar. Maar
1: ver te reizen.
2: Ja, lekker op de fiets. Dus heel fijn.
0: Ja, mooi hè. Ja,
2: hoe vaak is die al gevuld?
4: Ja, 4-5 keer is toch wel een mooie hoeveelheid, denk ik.
2: Hoeveel gaat erin dan?
4: 5 liter. Maar voor 8 man. Dus dan het schaalt wel lekker.
0: 105. Ja, het zou wel zo'n pincher zijn geweest. 5 liter. En dan met 8 man. Ah, dat is toch mooi. Ja. En dat was allemaal in een veerplas. Ze zijn er nu nog aan het opruimen om de tent weg te halen en alle voorzieningen weg te halen. En dat dus voor 1 dag, hè. Ze hebben een vergunning voor 10.000 man. Er waren er ongeveer 3500 dit weekend.

0: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. Mensen uit Zandvoort willen dat er vooral betaalbare woningen komen op de plek van het huidige raadhuis. Dat blijkt uit een onderzoek onder inwoners en ondernemers. Vooral jongeren, starters en senioren zouden er moeten kunnen wonen. Een plan met ongeveer 50 woningen en meer groen krijgt de meeste steun. Daarbij komt het parkeren onder de grond. Omwonenden zijn daar minder enthousiast over en willen het huidige parkeerterrein behouden. De gemeente verwacht in oktober of november te bepalen welk plan verder wordt uitgewerkt. In Haarlem doen dit jaar 53 verenigingen mee aan de grote clubactie. Sinds afgelopen zaterdag verkopen leden loten om geld op te halen voor hun club. Met de opbrengst kunnen verenigingen bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen, activiteiten organiseren of het clubhuis opknappen. Van ieder lot van €3 gaat €2,55 rechtstreeks naar de vereniging. De lotenverkoop loopt tot en met 27 oktober. Inwoners van het Ter Kleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Ter Kleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren. En dan nu het weer. In de ochtend begint het in Haarlem met een mix van lichte bewolking en af en toe wat zon. De temperatuur loopt in de ochtend op van 13 tot circa 16 graden. Er staat een zwakke tot matige wind en het blijft overwegend droog.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Carey en Roar. En de DJ zit ook in de musical En Juliet. Morgen de generale repetitie. Betekent dat ze voor het eerst voor publiek gaan optreden. En dan over 3 weken dan is de première daar in Utrecht in het Beatrix Theater. Met allemaal van dit soort liedjes in de

Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling en Katy Perry en Raw. Ja, Break It Down. En dat allemaal op deze dinsdag. Goedemorgen. Come on. Ja hoor. Ik heb straks voor je Mama's Gun en Joy. We hebben straks ook nog muziek uit de buurt. Muziek uit Heemstede, Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort. Ik ga het nummer nog even uitkiezen.

0: soms ben je een beetje aan het kijken welke plaatje dan gaat draaien met muziek uit de buurt. Ik kwam deze plaat tegen. Even een heel klein stukje hoor. Ja, dit is de Spanish Harlem. Toen, toen, toen. Ja, de Spanish Harlem. En dan in Haarlem. Ja.
1: Er drijft een roos in Spaarne Haarlem.
2: Dankjewel. Uit de buurt. Ja. Dit is Haarlem 105.
0: Vergeet je ogen. Die is niet door de keuring gekomen. Nee, deze wel.

0: blijf drijven. Roep maar Annie. Die is uiteraard wel door de keuring heen gekomen. Nou, nog een klein stukje van het nummer wat ik net probeerde te draaien. Daar komt hij hoor. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting.
1: Er drijft een roos in Spaarne Haarlem.
0: Dankjewel. Ja. Jongen, jongen. Ja, ik ga hem echt niet draaien. Ik vind het vreselijk eigenlijk. Maar goed, waarom draai je hem dan? Ah, even zo'n klein stukje ervan. Ik zat echt te zoeken hier in mijn iPad naar muziek uit Haarlem. En er is behoorlijk wat muziek uit Haarlem natuurlijk. Hier in het systeem natuurlijk ook. Maar goed, dat was Astrid Nijg trouwens. Een heel klein stuk. Mocht je hem willen horen, moet je hem even appen. Hè? Dan...

Dorien die gaat natuurlijk vandaag ook sporten. Want daar is hem hier afgelopen zaterdag voor in de uitzending geweest. Tegenover de stad Schouwburg gaat ze bewegen met allemaal wat oudere mensen. Ik zou er ook zomaar bij kunnen staan, want dat is ook mijn leeftijd. Ja hoor, zeker. Je hoorde trouwens Leon Bridges en Light the Way. Ja, ik heb straks voor je Son Milieu met Fields. Lekker met die viool erin. Maar nu is het Counting Crows.

0: Counting Crows. En Vanessa Carlton en de Big Yellow Taxi. En ik vertelde net dat Son Milieu met Feels eraan komt. Dat gaan we inderdaad doen. Maar we doen eerst even het nieuws van 11 uur.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 22 september. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Ik heb voor je Son Milieu met Feels en Miley Cyrus. 105.

Ja. En ze heeft ook wat nieuwe nummers uitgebracht. Die heb ik ook wel eens gedraaid hier al bij Haarlem 105. Maar ik deed dit keer even wel met Used to Be Young. En Zombie en Feels, hoor je. Eens even kijken. Wat hebben we allemaal in het nieuws? Nou, het Spaarneveer tijdelijk weer even uit de vaart. Is al eerder ook gebeurd. Er was er iets met de accu's. En nu zit er een scheur in de laadklep. Ja, hoe is die scheur er nou ingekomen, denk je dan? Ja. Bewoners in Zandvoort reageren op plannen nieuwbouw in het raadhuis. Volgens de Zandvoorters moeten er meer betaalbare woningen komen die passen bij Zandvoort. Een golftoernooi. Ja, een golftoernooi komt er ook weer in Zandvoort. Het KLM Open. En keert na 11 jaar weer terug in Zandvoort. Dat is toch mooi. Een mix van jong talent en de oude garde. En het was een enorme drukte bij de eerste versie van het Oktoberfest. Even gek doen in je eigen wereld. En dat allemaal bij het Oktoberfest in, aan de Veerplas. En dat was ook wel goed dat ze een mooie grote tent hadden neergezet. Kosten nog moeite werden daar gespaard, absoluut. Omwonenden kritisch op plannen, mogelijk AZC bij de Krukiusbrug.

even gek doen. Het is het meest gelezen artikel. Man zwaar gewond naar een mishandeling in Schalkwijk. Die blijft ook hoog genoteerd gestaan. Twee mannen aangehouden voor een aanrijding met een kind. Een 14-jarige met een mes en een bivakmuts in Heemstede aangehouden. Nou, op 4 en op 5 van de meest gelezen artikelen op onze website en in onze app is omwonende kritisch op plannen van een mogelijk AZC. Mocht je daar verandering in brengen, ja, dan moet je die andere artikel gaan lezen. Ja. Oh nee, die heb ik al gehad. Wacht even, ja. Ja, soms zit dat, dan verplaats ik een nummer en dan...

Madonna heeft op dit moment ook een nieuw album uit. Dat heb je natuurlijk wel meegekregen. We hebben daar ook wel hier veel van gedraaid. Nou, veel. Veel. Ook weer een beetje... Ik vond het in ieder geval wel, wel aardig. Even een klein stukje. Kijk, Talk About. Een album wat je in het begin helemaal kunt opzetten. Helemaal aan elkaar gemixt. Ja, dat is wel grap. Danceteria is dit. Nou, even een klein stukje.

Ja, Madonna was dat. Who's That Girl in the Danceteria van haar. En dit is ook nieuwe muziek. Dit is The Blue Tiger en Feel Good.

0: Het is hartstikke nieuw dit, hè? Ja, zeker.
1: From the top of the communication tower in Harlem, the all-new 105 from coast to coast. Young Goes, Harlem 105.
2: De Harlem 105 Dance Classic.
0: Ja, Donna Allen. Ik zou toevallig staan hier in het systeem. Ik denk, ah, hoe serieus. Serious.
3: Baby.

Dana Ellen. Ja, en ik vond het toch wel heel leuk. De woonachtige Crystal. Crystal uit Zandpoort. Crystal Pullens is moeder geworden van haar eerste kind. En 43-jarige zangeres en haar partner Obe Tiddens hebben een dochter gekregen, maakt Pullens zondag bekend op Instagram. En dat is toch wel mooi, hè? 43-jarige leeftijd, ja. Ze heeft er even op gewacht. Ze had eerst andere dingen te doen, denk ik. Ze is er, onze dochter Lera Ann Tiddens. Schrijft Pullens op een reeks, met een reeks foto's erbij. Lera werd volgens de zangeres op 15 september precies middernacht geboren. En ja, dat is toch wel heel mooi. Pullens werd in 2010 verkozen tot 3FM Serious Talent. Later won ze de 3FM Award voor de beste nieuwkomer. En ze bracht dit jaar het Nederlandse album Wandel naar mezelf uit. Mooie foto erbij. En ja, ze komt hier uit de buurt. En ja, dat is allemaal mooi om eventjes Crystal te draaien. En ook van dat nieuwe album.

0: penny het stuk.
1: Je laat los, Christel. Net bevallen van haar dochtertje. Ja. En je laat los, een mooie album heeft ze gemaakt. Een Nederlandstalig album. Ook met die handpen, zoals je dat hoort. Dat is toch wel heel mooi. Ook een beetje muziek uit de buurt gelijk natuurlijk. Ja.

0: Tiger Lewis en Mrs. Kisses. Eens kijken of ik een paar herfstplaatjes kan vinden hier in het systeem. Altijd wel leuk om een beetje herfstplaatjes ook te draaien.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. 19 vrouwen krijgen geen schadevergoeding voor dwangarbeid in katholieke kloosters. Als meisje verbleven ze daarbij de zusters van de Goede Herder. Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. Een van de kloosters stond in Bloemendaal. De vrouwen verbleven daar tussen 1951 en 1979. Ook de rechtbank oordeelde 2 jaar geleden al dat de zaak was verjaard. Mensen uit Zandvoort willen dat er vooral betaalbare woningen komen op de plek van het huidige raadhuis. Dat blijkt uit een onderzoek onder inwoners en ondernemers. Vooral jongeren, starters en senioren zouden er moeten kunnen wonen. Een plan met ongeveer 50 woningen en meer groen krijgt de meeste steun. Daarbij komt het parkeren onder de grond. Omwonenden zijn daar minder enthousiast over en willen het huidige parkeerterrein behouden. De gemeente verwacht in oktober of november te bepalen welk plan verder wordt uitgewerkt. Inwoners van het Ter Kleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Ter Kleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren. En dan nu het weer. In de ochtend begint het in Haarlem met een mix van lichte bewolking en af en toe wat zon. De temperatuur loopt in de ochtend op van 13 tot circa 16 graden. Er staat een zwakke tot matige wind en het blijft overwegend droog.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

is weer nieuw binnengekomen in de top 40. En dat komt allemaal door die TikTok-filmpjes. Ja. Ilse Lange en So Incredible. Ergens, ja, toch al behoorlijk hoog binnengekomen in de top 40. De hoogste re-entry ooit. Ja. En ik had het net over een beetje van die herfstachtige liedjes. Nou, dat is deze zeker. Luister maar naar de eerste zin.

0: wel zeggen dat door de... Op een gegeven moment was het halverwege zomer, was het ook wel bos wel bruin. Want er was er gewoon te weinig regen gevallen.
1: Ja.
0: De mama's en de papa's en de California Dreaming was dit. Ja. Echt zo'n optimale herfstnummer.

0: Justin Hayward en Forever Autumn. Ja, altijd najaar zou het dan blijven. Mooi nummer, hè? Uit die War of the Worlds. Ja. Maar een, ja, het was een musical natuurlijk, zeker. Ja. We hebben daar niet mee gegalmd, zeg. Wow, man een man.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Met Sandra van Nieuwland.

Summer. Sandra van Nieuwland. Muziek uit de buurt, uit Haarlem. En het is 40 jaar geleden dat Cyndi Lauper de True Colors maakte. Girls Just Wanna Have Fun. Maar ook dit nummer is wat onbekender. Maar ik kwam hem toevallig tegen. Ik denk, ik ga hem toch even draaien. Cyndi Lauper. Omdat het 40 jaar bestaat, ook weer opnieuw geremasterd uitgebracht. Hier is Change of Heart.

0: Cindy Lauper, door haar zelf ook geschreven.
1: Ja.
0: Wat gaaf. En ze zit tegenwoordig ook... Nou, ze heeft in ieder geval één musical geschreven. Zelf liedjes voor geschreven. Ja. En dit was Change of Heart. When I'm

gewoon hier. Mabel, Don't Call Me Up. En dit was Gregory Porter. En Holding On, dat oude jazznummer. Geremixed, 2026. Uitvoering van gemaakt door Rules.

0: nieuw album uit. Zaxzilla.
1: Come on.
0: En dit is samen met Snoop Dogg. Ik denk dat het heel vroeg opgestaan is met Snoop. Dat Snoop Dogg echt nog bij zinnen was. Want ja, hij doet een hele goede bijdrage. En Boogies in My Soul. Heerlijk nummer. De nieuwe van Chaka Khan. Ik ben er morgen weer. Dag.
2: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
3: Dit is 105. Het is 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt, het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. In Haarlem doen dit jaar 53 verenigingen mee aan de grote clubactie. Sinds afgelopen zaterdag verkopen leden loten om geld op te halen voor hun club. Met de opbrengst kunnen verenigingen bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen, activiteiten organiseren of het clubhuis opknappen. Van ieder lot van 3 euro gaat 2,55 rechtstreeks naar de vereniging. De lotenverkoop loopt tot en met 27 oktober. 19 vrouwen krijgen geen schadevergoeding voor dwangarbeid in katholieke kloosters. Als meisje verbleven ze daarbij de zusters van de Goede Herder. Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. Een van de kloosters stond in Bloemendaal. De vrouwen verbleven daar tussen 1951 en 1979. Ook de rechtbank oordeelde 2 jaar geleden al dat de zaak was verjaard. Inwoners van het Terkleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Terkleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammekamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte, Jalal O., huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. De Algemene Rekenkamer komt met kritiek op de begroting. Het zou bij 7 van de 12 ministeries ontbreken aan een duidelijk plan of doel. Ook is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Het weer, veel bewolking vandaag. In het zuiden ook af en toe wat zon, bij een graad of 19.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij 1 graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. Mensen uit Zandvoort willen dat er vooral betaalbare woningen komen op de plek van het huidige raadhuis. Dat blijkt uit een onderzoek onder inwoners en ondernemers. Vooral jongeren, starters en senioren zouden er moeten kunnen wonen. Een plan met ongeveer 50 woningen en meer groen krijgt de meeste steun. Daarbij komt het parkeren onder de grond. Omwonenden zijn daar minder enthousiast over en willen het huidige parkeerterrein behouden. De gemeente verwacht in oktober of november te bepalen welk plan verder wordt uitgewerkt. In Haarlem doen dit jaar 53 verenigingen mee aan de grote clubactie. Sinds afgelopen zaterdag verkopen leden loten om geld op te halen voor hun club. Met de opbrengst kunnen verenigingen bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen, activiteiten organiseren of het clubhuis opknappen. Van ieder lot van €3 gaat €2,55 rechtstreeks naar de vereniging. De lotenverkoop loopt tot en met 27 oktober. Inwoners van het Terkleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Terkleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren. En dan nu het weer. In de middag is het een maximumtemperatuur van 19 tot 20 graden. Er is sprake van lichte sluierbewolking of wisselende opklaringen, waardoor de zon geregeld te zien zal zijn.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 3 kilometer file op de A10, knooppunt Amstel richting Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en Slotervaart, 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Lebo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo-kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Amsterdam 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. 19 vrouwen krijgen geen schadevergoeding voor dwangarbeid in katholieke kloosters. Als meisje verbleven ze daarbij de zusters van de Goede Herder. Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. Een van de kloosters stond in Bloemendaal. De vrouwen verbleven daar tussen 1951 en 1979. Ook de rechtbank oordeelde 2 jaar geleden al dat de zaak was verjaard. Mensen uit Zandvoort willen dat er vooral betaalbare woningen komen op de plek van het huidige raadhuis. Dat blijkt uit een onderzoek onder inwoners en ondernemers. Vooral jongeren, starters en senioren zouden er moeten kunnen wonen. Een plan met ongeveer 50 woningen en meer groen krijgt de meeste steun. Daarbij komt het parkeren onder de grond. Omwonenden zijn daar minder enthousiast over en willen het huidige parkeerterrein behouden. De gemeente verwacht in oktober of november te bepalen welk plan verder wordt uitgewerkt. Inwoners van het Ter Kleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Ter Kleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren. En dan nu het weer. In de middag is het een maximumtemperatuur van 19 tot 20 graden. Er sprake van lichte sluierbewolking of wisselende opklaringen, waardoor de zon geregeld te zien zal zijn.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's,

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. In Haarlem doen dit jaar 53 verenigingen mee aan de grote clubactie. Sinds afgelopen zaterdag verkopen leden loten om geld op te halen voor hun club. Met de opbrengst kunnen verenigingen bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen, activiteiten organiseren of het clubhuis opknappen. Van ieder lot van 3 euro gaat 2,55 rechtstreeks naar de vereniging. De lotenverkoop loopt tot en met 27 oktober. 19 vrouwen krijgen geen schadevergoeding voor dwangarbeid in katholieke kloosters. Als meisje verbleven ze daarbij de zusters van de Goede Herder. Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. Een van de kloosters stond in Bloemendaal. De vrouwen verbleven daar tussen 1951 en 1979. Ook de rechtbank oordeelde 2 jaar geleden al dat de zaak was verjaard. Inwoners van het Ter Kleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Ter Kleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren. En dan nu het weer. In de middag is het een maximumtemperatuur van 19 tot 20 graden. Er sprake van lichte sluierbewolking of wisselende opklaringen, waardoor de zon geregeld te zien zal zijn.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech. De N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: cliché.
1: Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballin', ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. Mensen uit Zandvoort willen dat er vooral betaalbare woningen komen op de plek van het huidige raadhuis. Dat blijkt uit een onderzoek onder inwoners en ondernemers. Vooral jongeren, starters en senioren zouden er moeten kunnen wonen. Een plan met ongeveer 50 woningen en meer groen krijgt de meeste steun. Daarbij komt het parkeren onder de grond. Omwonenden zijn daar minder enthousiast over en willen het huidige parkeerterrein behouden. De gemeente verwacht in oktober of november te bepalen welk plan verder wordt uitgewerkt. In Haarlem doen dit jaar 53 verenigingen mee aan de grote clubactie. Sinds afgelopen zaterdag verkopen leden loten om geld op te halen voor hun club. Met de opbrengst kunnen verenigingen bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen, activiteiten organiseren of het clubhuis opknappen. Van ieder lot van 3 euro gaat 2,55 rechtstreeks naar de vereniging. De lotenverkoop loopt tot en met 27 oktober. Inwoners van het Ter Kleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Ter Kleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13 weken echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Bij de echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijking heeft, maar de uitslag klopt niet altijd. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid. Dat blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Een man uit Beuningen is tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Na een ruzie over een van de honden, het stel lag in scheiding, wurgde de man zijn vrouw. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van voorbedachte raden. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoogmade 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Bad Oeverdorp 5 minuten. De N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. De N202 Amsterdam richting IJmuiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22 een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de N200. Zandvoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten op onthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten. De N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een half uur. De N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Bouw Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. 19 vrouwen krijgen geen schadevergoeding voor dwangarbeid in katholieke kloosters. Als meisje verbleven ze daarbij de zusters van de Goede Herder. Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. Een van de kloosters stond in Bloemendaal. De vrouwen verbleven daar tussen 1951 en 1979. Ook de rechtbank oordeelde 2 jaar geleden al dat de zaak was verjaard. Mensen uit Zandvoort willen dat er vooral betaalbare woningen komen op de plek van het huidige raadhuis. Dat blijkt uit een onderzoek onder inwoners en ondernemers. Vooral jongeren, starters en senioren zouden er moeten kunnen wonen. Een plan met ongeveer 50 woningen en meer groen krijgt de meeste steun. Daarbij komt het parkeren onder de grond. Omwonenden zijn daar minder enthousiast over en willen het huidige parkeerterrein behouden. De gemeente verwacht in oktober of november te bepalen welk plan verder wordt uitgewerkt. Inwoners van het Terkleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Terkleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks het verbod op mobieltjes bij basisscholen is online pestgedrag onder kinderen niet afgenomen. Blijkt uit een rondgang van het NOS-jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig werden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. En er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. De Partij voor de Dieren wilde een verbod, omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Maar het voorstel haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het weer op de meeste plekken bewolkt, in het zuiden soms nog wat zon, de 17 tot 20 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Rotterpolderplein, 5 minuten vertraging. De N200, Zandvoort richting Amsterdam, voor knooppunt Rotterpolderplein, 5 minuten. De N208, Sassenheim richting Velsen, voor de aansluiting met de A22, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden is de vertraging 10 minuten. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Blaricum 10 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Bibo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. Het Spaarneveer in Haarlem ligt begin oktober 3 dagen stil vanwege onderhoud. Het gratis pontje tussen Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest vaart op 2, 3 en 4 oktober niet. Na deze dagen wordt de normale dienstregeling gewoon weer hervat. In Haarlem doen dit jaar 53 verenigingen mee aan de grote clubactie. Sinds afgelopen zaterdag verkopen leden loten om geld op te halen voor hun club. Met de opbrengst kunnen verenigingen bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen, activiteiten organiseren of het clubhuis opknappen. Van ieder lot van 3 euro gaat 2,55 rechtstreeks naar de vereniging. De lotenverkoop loopt tot en met 27 oktober. 19 vrouwen krijgen geen schadevergoeding voor dwangarbeid in katholieke kloosters. Als meisje verbleven ze daarbij de zusters van de Goede Herder. Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat hun zaak is verjaard. Een van de kloosters stond in Bloemendaal. De vrouwen verbleven daar tussen 1951 en 1979. Ook de rechtbank oordeelde 2 jaar geleden al dat de zaak was verjaard. Inwoners van het Terkleefkwartier kunnen binnenkort naar informatieavonden over de invoering van betaald parkeren. Opvallend is dat die bijeenkomsten niet in Haarlem-Noord worden gehouden, maar in de Zuilpoort in het centrum. De gemeente organiseert 2 avonden over de plannen. Het Terkleefkwartier is in maart volgend jaar als eerste wijk in Haarlem-Noord aan de beurt voor betaald parkeren.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut en hij hoopt daarom dat alle landen uit het hof stappen. Sancties heeft hij nog niet bekendgemaakt. De doodsoorzaak van de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is bekend. De 36-jarige actrice nam volgens de lijkschouwer onbedoeld een overdosis drugs, waaronder een extreme pijnstiller. Panettiere was bekend van series als Heroes en Nashville. Het weer droog en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen meer zon en dan maximaal 22 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel. Joep.

Hoi, welkom in Avondexpress. Ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten, neem wat te drinken, laat de wereld aan je voorbij gaan. Want ik neem je nergens mee naartoe, behalve terug in de tijd. Bijvoorbeeld naar 1982 of 1999. Want toen werd dat ineens weer een hit, omdat iedereen bang was voor de millennial bug. Wat gaan we doen? Hele oude muziek, hele recente muziek, een long version. Met een knipoog natuurlijk naar Disco Train op de donderdagavond met Remco. En ik heb ook ergens een nationaal product om te zwaaien naar mijn vrienden op de zondagmiddag. Dus dat ongeveer in Avondexpress.

doet me heel erg denken aan The Boy Is Mine. Zal wel geen toeval zijn, maar wat een leuk nummer. Chris Cross Amsterdam samen met Maan, Tabitha en Busy. Hij is van mij. De volgende zanger is wildly successful. En ik vind hem een lekker stem hebben. Somewhere and Undressed. You

Ik vind deze fraai. Malcolm McLaren samen met Lisa Lisa. En dit heet Something's Jumping in My Shirt. Ja, Lisa was aardig aan het springen, kan ik je vertellen in het clipje. Moet je maar eens opzoeken. Zometeen een mooie van Roxy Music. Maar eerst een hele succesvolle Nederlandse band. Somieu en Morning.

lekkere band. Roxy Music, Angel Eyes uit de jaren 80. Dan nu een toch wel bijzondere samenwerking met een paar hele leuke artiesten. David Guetta doet het namelijk met Teddy Swims en Townsend Eye. Dit heet Gone, Gone, Gone.

gelukkig valt het mee op het moment. Nielsen, ijskoud. Ik zei al, ik zou nou het nationaal product draaien. Zometeen muziek uit de buurt. En een mooie van Carly Simon.

moet je niet opzetten als je in scheiding ligt. Carly Simon, It's Hard to be Tender. Hoorde je Lady Gaga en muziek uit de buurt, Raoul Michel. Ik heb zometeen nog een lekkere van Ian Jury. Maar eerst Teddy Swims. En die zingt God Went Crazy.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Ach, geweldig artiest. Ian Jury en zijn Blockheads. Wat is dat, eind jaren 70 denk ik zelfs. Wauw, lang geleden. Hit Me With Your Rhythm Stick. Olivier Nadine heeft het geweldig gedaan met Man I Need. Maar ja, er moest ook een opvolger komen. En die is er. En die heet So Easy to Fall in Love.

0: mee.
1: Lekker hoor. De laatste is een nummer uit de jaren 60 van Diana Ross en de Supremes. En dat werd toen een tv-serie. Werd dat opnieuw een succes in de jaren 90. Weet je nog welke serie? Dit heet Reflect.

0: Jumbo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
4: Overstappen. Uur 2 van 8.

Zo, zit je lekker? Ik neem je mee in uur 2 van Avondexpress. Ga lekker zitten, eerste klas in de coupé. En we gaan ergens heen. Je hoeft niet moeilijk te doen over politiek of wat dan ook. En wat wel leuk is, vanavond laat even kijken of er Aurora is. Ik heb zo'n app geïnstalleerd, helemaal te gek. Maar dat terzijde. Het moet wel onbewolkt zijn trouwens. Wat heb ik allemaal? Ik heb iets uit de buurt vandaan. Van Lakshmi. Ik heb een oude bokkenplaat aan het eind. En ik heb natuurlijk Nationaal Product. Met een knipoog naar mijn collega's van de zondagmiddag. Dit zal ook goed bijpassen. Gerard Joling. En, het is een cover van Love is in the Air.

Ed Sheeran samen met Justin Bieber. I don't care. Nou, ik care soms te veel, kan ik je vertellen. Oh, zometeen wel een leuk nummer dat ook een oude bokkenplaat had kunnen zijn. Van City to City. Maar eerst Sabrina Carpenter. En die geef ik even een zakdoek, die deed Tears.

wat maak je een liedje voor een reclame? En iedereen zegt, joh, waar is de single? Die was er niet. En toen hebben ze vervolgens er een compleet liedje van gemaakt. En dat is me toch een hit geworden. Ja, ze proberen het inmiddels nog een keer opnieuw. Ik hoop dat ze succesvol zijn, want het zijn best wel goede artiesten. Goed, wat heb ik hier? Oh, een leuke van Waylon. Van Bevrijdingsfestival van een tijdje geleden. Maar eerst Benner en Miss Montreal. En die zegt, kom je me halen?

Lekker hoor. Waylon en Wicked Way vanaf Bevrijdingspop 2011. Ik denk dat eens een keer een live track. Hartstikke leuk. Zometeen een nationaal product. En dat is Nederlands en Surinaams door elkaar. Misschien weet je het dan wel. Wel, er zijn er meerdere van. Wat heb ik nog meer? Oh ja, die mooie oude boekenplaat. En een muziek uit de buurt, zoals ik beloofd had, van Lakshmi. Maar eerst Ray. En ik dacht eerst dat ze zong dat ze de man kwijt was. Maar ze wil een man. Daar komt het eigenlijk om neer. Where is my husband?

Het heet origineel Mirosu van Damaru. En toen heeft hij besloten, Damaru, om het samen met John Smit op te nemen. En toen heette het Ik heb een tuintje in mijn hart. Helemaal leuk. Goed, even, we blijven even in Nederland met Douwe, Bob en Mo nog even blijven.

Ah, wat heeft die man toch een lekkere stem. When you say nothing at all. Nou, Ronan, voor mij mag je je mond open doen, hoor. Helemaal goed. Tijd voor de oude bokplaat. En dat is iets grappigs, want soms heb je dat het liedje succesvoller is dan de film waar het uitkomt. Het komt uit een film, I Ought to Be in Pictures. En de schrijvers waren niet eerst het beste. Het waren Carol B. Sager en Marvin Hamlisch. Dus dat getuigt van een lekkere melodieus nummer. Bijna klassiek, maar dat is het niet echt. En het is in Nederland een bescheiden hit geweest. En ja, ik vind hem schitterend. Het gaat over dat er een einde is aan iets. Een relatie bijvoorbeeld. En dan vervolgens is er altijd wel weer een nieuw begin. En het begint gewoon met hallo. En de oude bokkenplaat is dus ook Randy Crawford. En het heet One Hello.

muziek uit de jaren 80 van Steve Winwood, While You See a Chance. En Miley Cyrus die heeft een paar heren opgetrommeld. Nou, wauw, ik wou dat ik ze in achtertuin had zitten. Ze doet namelijk samen met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood, al bij wel bekend van Fleetwood Mac.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

True Colors van Cyndi Lauper. Ik besef mij net dat ik een ontzettende rookiefout heb gemaakt. Namelijk, ik stond hier zo opgetogen en enthousiast hier iedereen toe te spreken, dat ik vergeten was om de tafel aan te zetten. Dus mocht je net al ingeluisterd of mocht je net al ingestemd hebben en geluisterd hebben, dat je denkt van, hè, waarom valt de muziek nou telkens weg? Dat kwam omdat ik gewoon ontzettend vergeten was om twee knopjes in te drukken. Dus mijn excuses daarvoor. Hartstikke leuk dat je luistert. Welkom bij Vrolijk Verder. Wat ik net allemaal verteld heb, zal ik rustig nog een keertje gaan vertellen. Maar wat ik eerst ga doen, is even een muziekje draaien.

Graceland van Paul Simon. Het is echt een liedje waar ik al gewoon meteen vrolijk van word als de eerste noot wordt ingezet. Hopelijk jij ook. Welkom terug. Leuk dat je nog steeds luistert naar Vrolijk Verder. Je hoort het misschien al, ik sta hier moederziel alleen in de studio. Dat komt omdat mijn goede vriend, mijn steun en toeverlaat, mijn rots in de branding, mijn vriend van vele jaren, Koen, mij gewoon hier eigenlijk gewoon in mijn eentje laat spartelen. En dan krijg je dat soort dingen. Dat betekent dus ook dat ik vergeten ben om de knopjes aan te zetten net. Mijn excuses daarvoor. Hopelijk kon je wel genieten van de muziek. Maar niet van mijn zoetgevoelige stem nog. Maar dat maak ik nu helemaal goed. Vrolijk Verder is een programma wat gemaakt wordt, normaal gesproken door twee, maar deze keer door één veertiger. En dat gaat eigenlijk gewoon over ons leven. Dus we vertellen gewoon wat we meemaken. We hebben het over dingen die ons bezighouden. En we worden natuurlijk ook een dagje ouder. Dus dat betekent dat we ook gewoon soms wat dingen een beetje beginnen te... Het begint een beetje te schuren. Daar moeten we het dan ook over hebben. Dan denk je, nou oké, prima, maar waar ga je het vanavond dan over hebben? Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. En een van de dingen waar ik het zeker over wil hebben is zakgeld. Zakgeld voor je kind. Dat is een heikel punt, ben ik achtergekomen. Ik heb het er met vrienden over gehad. En we zitten niet allemaal op één lijn. Maar daar hoor je straks meer over. Waar ik het ook over wil hebben is de allerduurste tosti die ik ooit heb gegeten hier in de buurt. Of in mijn leven. En hij was niet eens zo lekker. Maar goed, je hoort straks... ik ga niet meteen namen en rugnummers noemen. Ik ga niet zeggen waar ik hem heb gegeten. Dat vind ik een beetje gemeen. Maar ik ga er wel...

Welkom terug hier in de studio. Vrolijk verder met Martijn hier. Ik heb net al gezegd, ik heb dus de duurste tosti ooit gegeten. In ieder geval in mijn leven. En het verbaasde mij echt, want ik ging zitten op het terrasje hier. Ik ga wel zeggen waar, in Bloemendaal. Dus ik had het misschien kunnen verwachten. En ik dacht, nou prima, hè, het is lekker weer. Het was niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor. Het was nog lekker weer. Ik dacht, hè, ik neem het er even van. Ik zat samen met mijn vrouw, zij nam ook een broodje. Ik dacht, nou prima, ik heb niet super veel honger. Doe mij maar een tosti. Oké, nou, tosti stond op het menu. €15 kostte deze tosti. Dus ik denk, nou, dit moet echt een geweldige tosti zijn. Daar moet echt gewoon 26 plakjes ham op zitten. Daar moeten echt 5 verschillende soorten kaas op zitten. En waarschijnlijk krijg ik niet 2 sneetjes brood, maar 4 sneetjes brood. Ging ik vanuit. Niks was minder waar. Het was gewoon een ordinaire, platte tosti. Ze hadden er wel 2 soorten kaas op gedaan. Maar het smaakte als 1 plakje ham. En die €15, die heb ik er in ieder geval niet uitgehaald. Ik vond het erg jammer. Ik had er wat trek in. Ik weet zeker dat ik daar in ieder geval niet meer terug naartoe ga. Dus ja, wees gewaarschuwd. Met zomaar ergens op het terrasje gaan zitten in Bloemendaal. En een lekkere tosti verwachten. Vrolijk verder.

Een liedje dat mij op het lijf geschreven is. Want ik inderdaad niet dansen en ik kan ook niet zingen. Gelukkig kan Phil Collins het wel en deed hij dat heel goed met Genesis, met I Can't Dance. Leuk dat je nog steeds luistert. Ik ben nog steeds hier. Moederziel alleen in de studio. Koen die zou komen, zei die. Maar hij heeft geen tijd genoemd. Dus tot die tijd sta ik hier gewoon in mijn eentje vrolijk verder te gaan. En dan denk je nou, oké, maar je ging het toch over allerlei onderwerpen hebben. Dat klopt. Ik heb gezegd dat ik het ging hebben over zakgeld. Maar eerst moet ik het eigenlijk over een ander onderwerp hebben. En dat heeft ook te maken met kinderen. En dat zijn kinderverjaardagen. Het punt met kinderverjaardagen is natuurlijk... dat het er best veel kunnen zijn. Het kan best wel uit de klauwen lopen met kinderverjaardagen, is mij opgevallen. Je hebt natuurlijk de kinderverjaardagen die je niet kan missen. Dat zijn de kinderverjaardagen van je eigen kinderen natuurlijk. Dan heb je de kinderverjaardagen die je niet wil missen, als het goed is tenminste. Dat zijn de kinderverjaardagen van je neefjes en je nichtjes en dat soort dingen. En dan heb je nog de moedjes. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. Maar dat zijn een beetje de lastige kinderverjaardagen. Want ja, je vrienden die hebben allemaal kinderen. Vaak hebben ze er 1, 2, 3. Dus dat betekent, dan heb je dus hun verjaardag. Je hebt de verjaardag van de vriend of vriendin van jouw vriend of vriendin. En dan vervolgens heb je ook nog 2, 3 verjaardagen erbij vanwege hun kinderen. Dus zo zit je gewoon ieder weekend ineens vast aan een verjaardag. Dus ik had laatst de discussie met iemand van ja, kan je een kinderverjaardag skippen? Is dat oké? Kan je dat maken? En ik vind van wel, als ik heel eerlijk ben. Het is misschien niet opeens de populaire mening. Maar ik denk, ja, op het moment dat het niet je familie is. Het is niet gewoon je neefje, je nichtje, dat soort dingen. Maar het zijn gewoon de buren of dat soort dingen. Ja, dan kan dat best wel een keertje. Het is natuurlijk gemeen op het moment dat je het nooit doet. Hè? Als je nooit gaat, dat vind ik niet oké. En ik vind wel, voor een kinderverjaardag moet je altijd nog steeds gewoon een cadeautje geven. Dus de volgende keer dat je ziet, zeg je, joh, sorry dat ik er niet was voor je verjaardag. Maar bij deze, alsnog een cadeautje, dan vind ik dat je daar best mee weg kan komen. Het is natuurlijk makkelijker om bij een volwassene te doen. Maar ja, dat zijn meestal wel leukere verjaardagen, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe anderen hierover denken. Mocht Koen zo meteen nog in de studio komen, dan ga ik het hem zeker vragen. Maar op dit moment ga ik eerst eventjes Kate Bush draaien met Running Up That Hill.

0: Ja, heerlijk. Running Up That Hill, Kate Bush. Een extra lang nummer. Want dat zorgde dat we extra veel tijd konden winnen. Want mijn goede vriend Koen is in de studio aangekomen.
1: Yay! Sorry Martijn. Sorry. I was running up that hill. En het was echt een takken.
0: Ja, het is verschrikkelijk. Ik vond het mooi dat je me zo voor het blok zet. Maar dat vind ik ook niet erg. Dat kan ik hebben. Dat kan ik handelen. Ik moet nog wel eventjes wennen aan de knopjes. Maar dat komt ook goed. Zaaldoende leert men. Hey,
1: Ik had er alle vertrouwen in. Ik maakte me echt geen moment zorgen dat het niet zo goed, niet helemaal goed zou gaan. Maar ik had een agendafoutje gemaakt. Ja. Het is echt heel vervelend. Ik had om 7:30 afgesproken. Tenminste, dat dacht ik. Dat bleek 8:00 te zijn. Ja, als je een afspraak van een uur hebt, minimaal, dan wordt het... Dan ben ik hier niet om 9:00.
0: Dan gaat het heel lastig worden inderdaad. Nou, gelukkig ben ik hier als rots in de branding, als steun en toeverlaat.
1: En, Martijn, ja. Dat realiseer je nog niet helemaal.
0: Oh.
1: Maar we moeten tot 11:00 door.
0: Dat weet ik.
1: Dus we hebben gewoon de gebruikelijke 1,5 uur nog te gaan.
0: Ja, of ik ga gewoon 1,5 uur naar huis. Dat kan ook nog. Leuk op stuk doen worden.
1: Dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Dat mag.
0: Nou, dat is heel fijn. Misschien dat ik dat wel ga doen. Hey, ik wil het zo meteen hebben met jou over kinderverjaardagen. Maar eerst is het eventjes tijd voor de Beatles. Hard Day's Night.

0: Live.
1: Ja, je luistert naar Vrolijk Verder met Martijn in de studio al een half uur. En sinds kort ook Koen erbij.
2: Nou, een half uur. We zitten al bijna de drie kwartier aan te tikken. Hoor. Ik snap dat je altijd te laat komt. Dus dit jouw manier van klokkijken is. Dat is trouwens het dingetje. Hè? Als ik daar even over... Ja, nu kan ik gewoon.
1: Zeker.
2: De druk is eraf. Nee, dat is een dingetje. Ik zag dat laatst op een of andere social medium. Dat mensen, in Amerika althans, voor een bepaalde spelshow hadden ze de opdracht om een analoge klok af te lezen.
1: Oh, serieus?
2: Ja, dus dan moesten ze met z'n allen gewoon kijken. En dan, oké, hoe laat is het op deze klok? En dan was het dus een klok met Romeinse cijfers. Het was de klok die helemaal geen cijfers had, alleen maar de wijzers.
1: Maar het wel was gewoon 12 bovenaan 1.
2: Gewoon een normale klok.
1: Er werd niet gespeeld met de klok, met geen Romeinse cijfers op gekke plekken.
2: Nee, gewoon de klok is de klok. Alleen dan dus wel verschillende soorten klokken. Dus eentje met Romeinse cijfers, eentje zonder cijfers. Maar eentje met alleen maar streepjes.
1: 12 bovenaan en elke 5 minuten staat er een uur.
2: Ja.
1: Zo is het toch?
2: Ja, en dan mensen hadden daar echt moeite mee. Die konden dat niet.
1: Oh, wat grappig. Ja. Dus dat is gewoon, je hebt allemaal moeilijke vragen beantwoord. En daar komt de vraag van een miljoen. Ga je het redden, ja of nee? Hoe laat is het?
2: Ja, het was echt. Maar ik stond gewoon bijna huilend naar dat filmpje te kijken. Dat ik denk van, dit is toch wel heel droevig als we als maatschappij niet eens meer kunnen zien hoe laat het is. Dus ik denk dat jij een van die mensen bent die daar gewoon onwijs veel moeite mee heeft. Jij zou een goede Amerikaan zijn wat dat betreft.
1: Nee, ik zou eerlijk zijn, ik was wat later. Ik had een cursus vandaag, een cursus tijdmanagement. En
2: dat ging liep uit.
1: liep uit.
2: Ja, snap ik. Ja,
1: dat was niet mijn schuld dit keer.
2: Ja, nee.
1: Nee, ja, ik had gewoon een saai gesprek met de accountant.
2: Ja dat loopt altijd uit, dat snap ik. Ja. Ja, als die man eenmaal over cijfertjes begint, dan proberen maar eens tegen te houden. Hey, net hadden we het natuurlijk over... Ik had het over verjaardagen, ja, kinderverjaardagen.
1: Ik hoorde het, zat in de auto van je te genieten, Martijn.
2: Echt?
1: Ja.
2: Nou, dat meestal. Nou goed, mijn stelling is dus dat ik niet per se alle kinderverjaardagen hoef bij te wonen. Dus ik maak een rangschikking. Mm-hmm. Die van mezelf, mijn eigen kind, ja.
1: Eigen kind, oké.
2: Ja,
1: snap
2: dus
1: ik.
2: Eigen kind eerst. Dan familie. Dus dat je denkt, oké, neefjes, nichtjes, die ook.
1: Allemaal?
2: Ik heb er niet gek veel. Dus
1: altijd?
2: Ik zit met zes neefjes, nichtjes.
1: Oké.
2: Dus dat is te doen.
1: Oké.
2: En die wonen allemaal redelijk in de buurt ook nog.
1: Hey, en even een vraag.
2: En als je dan zit te kijken naar kinderen van je vrienden en zo, dan gaat dat hard. Ik bedoel, jij hebt er al 3. Ik heb nog, denk ik, 3 andere vrienden met 3 kinderen. En op het moment dat je ook nog eens een keer de verjaardagen wordt uitgenodigd van waar je kind zelf wordt uitgenodigd, dat je daar moet ophalen, blijven plakken, dat soort dingen, dan ben je gewoon ieder weekend kwijt aan kinderverjaardagen.
1: Ja, zeker.
2: Dus kan jij volgens jezelf een kinderverjaardag overslaan, ja of nee? Dat je wordt uitgenodigd en dat je zegt, nou, deze doe ik even niet.
1: Nou, ik hoorde je net een zeer impopulair antwoord geven op de radio.
2: Ja,
1: dat jij zegt, dat kan wel.
2: Ja.
1: Ik vind dat echt... Ja, ik verbaasde me erover. Ik verbaasde me er serieus over dat jij overweegt om bij al je vrienden hun kinderen op verjaardag te komen. Ik dacht echt, Martijn, wat zeg je nou? Kijk, je eigen kinderen, oké, daar kom je niet onderuit. Tenminste.
2: Daar word je niet in dank afgenomen.
1: Nee. Neefjes en nichtjes, we doen ons best. Maar soms zijn we op vakantie, bijvoorbeeld. Ja. En dan is het, we gaan niet komen. Of niet op vakantie gaan. Maar we zijn wel, wat je zegt, dan zorg je wel dat je een cadeautje hebt. Dat als je ze wel weer ziet, dat je dan... Maar om daar apart voor naartoe te rijden, om dan alsnog die verjaardag te vieren, dat doen we ook weer niet. We komen elkaar tegen en dat kan 2 maanden later zijn. Oh ja, weet je nog, jij was nog jarig, toen waren we op vakantie. Dus hier heb je cadeautje. Alle vrienden, kinderen van mijn vrienden. Ik kan mij werkelijk waar alleen jouw dochter volgens mij 1 keer herinneren. En voor de rest ben ik denk ik nog... Ik ben 1 keer onderweg geweest naar een verjaardag van een vriend. Een kind van een vriend van mij. Maar er waren zoveel...
2: Toen kwam de account het langste dagje. Nee, nou, laat maar. Ja, ik ga weer terug.
1: Nee, toen waren er zoveel wegafzettingen. Ik kon gewoon niet eens in de buurt komen van... ik kon Amsterdam niet voorbij komen. Ik dacht, ik kap ermee. Dat heb ik ook geappt. Ik ben al 3 keer onderweg. Het lukt gewoon niet. Zei hij, draai lekker om. Kom maar goed. Alleen maar files. Alleen maar drama. Ja, en als dat voor mij staat dat de enige twee uitnodigingen die ik ooit ontvangen heb. Misschien is dat ook wel een beetje mijn tactiek.
2: Slim.
1: Gewoon dat ik de uitnodiging niet krijg.
2: Dat is heel verstandig. Ik ben ook gestopt met mensen uitnodigen. Ik denk, niemand zit hierop te wachten.
1: Nee, dat denk ik dan precies. Maar dat hebben wij al een tijdje, denk ik.
2: Ja, nee, dat heb je goed afgekeken dan. Dat doe je slim.
1: Maar ja, weet je, dat zijn er anders namelijk wel heel veel. En ik vind neefjes en nichtjes al best wel veel.
2: Ja.
1: Maar ja, weet je, ik ben met verjaardagen ook niet echt het beste voorbeeld. Ik ben zelf echt midden in de zomerjarig. Dus als je mij vraagt hoe belangrijk is je verjaardag, denk ik, ja, niemand is er. Dus het staat bij mij ergens als een soort onderaan iets.
2: Nou, laat me even een heel klein viooltje spelen nu. Het is wel heel sneu. Ah, dat is echt...
1: Maar zo ga ik dus ook de andermans verjaardag rond.
2: Ja, weet je wel? Ja, hey, verjaardag mijn leuk. Verjaardag niet, jouw verjaardag niet. Dat vind ik wel fair.
1: Toch?
2: Ja.

0: let you know.
1: Inks.
2: In excess, jongen.
1: Dat weet ik ook wel.
2: Echt?
1: Nee. Ik zou het gewoon zeggen.
2: De analfabeet dat je bent.
1: Wat leuk. Inks. In excess.
2: Ja.
1: Met Need You Tonight.
2: Ja, nou, dit was heel duidelijk wat ik... het was een schreeuw naar jou toe. Ja. Ik stond hier in mijn eentje in de studio. En ik had je gewoon nodig, Koen.
1: Martijn. Ja. Zoals je weet, aan alle ellende komt een eind. Ik ben er gewoon.
2: Ja. Daar komt ook weer een eind aan. Ja, dat is ook wel fijn.
1: Tot 11 uur zijn we er.
2: Ja, sowieso.
1: Daar vrolijk verder. Zijn naam is Martijn. En Martijn is een held. En ik ben Koen. En ik ben een sukkel die altijd te laat komt. En nou ja, dat is een beetje samenvatting van
2: zit
1: leven.
2: Zit je aan mijn tekst te stelen?
1: Ja, oh, dat is het jouw stukje. Oh ja, sorry. Nee, ja, weet je, het leuke van dit programma is... Martijn en ik zijn totaal echt anders. We zijn totaal tegenovergestelde. En allebei in de 40.
2: Allebei wel een kop voor de radio, dat scheelt.
1: Dat sowieso. En ik ook een beetje voor twee.
2: Ik wist niet dat ze 8 weken in de kast nog hadden.
1: Ik dacht, je knoop weer zuinig.
2: Wauw, daar moest ik echt over nadenken, ja.
1: Oké. Okay.
2: Goed bezig dit.
1: Weer in het glit.
2: Ja. Ja. Hey, Koen.
1: Ja, Martijn.
2: Nu je er toch bent.
1: Jazeker.
2: We hebben het natuurlijk over kinderverjaardagen gehad. Kinderen zijn natuurlijk wel een beetje hetgene wat ons bezighoudt, hè, als je 40 bent.
1: Ja, en of. Zit er middenin.
2: Ja, het zijn handenbinnetjes. Het zijn ook gewoon, als ze wat ouder zijn, kan ik mee vertellen. Heb je andere problemen? Hè? Dat laat je niet los.
1: Nou, over problemen gesproken. Mijn middelste had een losse voortand.
2: Oef,
1: de eerste. Dus gisteravond.
2: Een
1: melkvoortand.
2: Oké.
1: Nee, hij was aan het wisselen. En, ja. Hij stond voor de spiegel en zei, hé, mijn tand zit los. Toen zei mijn vrouw, oh, dan moet je er een beetje aan trekken. Dat is wel, dan gaat hij loszitten.
2: En die tand dan?
1: Ja, ook.
2: Oké. Okay.
1: Maar hij gaf er een ruk aan. Je hoorde krak in die badkamer. Mijn vrouw die schrok zich helemaal het labladeren. En die middelste van mij, die stond natuurlijk met tranen in zijn ogen. Dat hij zei, nu zit hij echt los. En dus er was paniek en bloed.
2: Hij was er niet af.
1: Nee, maar hij deed wel gewoon van... Hé, ik heb volgens mij een wiebeltand naar... Rabam! Wat deed hij in één beweging? Dus hij was, hij ging er vol voor. Hij denkt, oh, dat vind ik wel grappig. Kijk wat er gebeurt. En toen zei hij, ja, ik wist niet dat het zoveel pijn ging doen. Ik, nou, dat was dan de eerste kennismaking met de wiebeltand. Dus,
2: jeetje.
1: Dat zijn de
2: en
1: kleine
2: probleempjes. En hij eruit of hangt hij er nu gewoon half bij?
1: Nou, vanmorgen gingen we ontbijten. Toen had hij natuurlijk... Ik dacht, nou, hij gaat echt 6 keer roepen vannacht. Dat hij dan natuurlijk met zijn tong voelde het raar en het bloeden. En ik denk, nou, weet je, ik ga me voorbereiden dat ik er 6 keer naast sta om te zeggen dat het echt wel goed komt. Dat er niks geks gebeurt. Maar dat was niet waar. Hij sliep gewoon door. En, maar vanmorgen moest ik ontbijten.
2: Ja.
1: Ja, dat had hij de wiebeltandje.
2: Een beschuitje gegeven?
1: Ik heb zo hard gelachen. Nee, ik zei, nou, je hebt je boterham. Dat deed dat alsof ik gek was. Ja, die, nee, ik hoef niet. Ik zei, nou, tuurlijk wel. Ik zei, maar kan je een hapje nemen? Ik zei, maar ik kan het wel scheuren. Dus scheur gewoon af. Ik zei, ja, maar ik ga die korst niet eten. Ik zei, nee, dat snap ik. Maar doe dan de binnenkant gewoon eraf scheuren.
2: Dat snap ik.
1: Ja, een beetje lief zijn.
2: Oh.
1: En toen zei hij heel voorzichtig, 1 klein kruimeltje. Oh, dat ging wel. Toen iets groter stukje. Oh, dat ging ook wel. Nog een wat groter stukje. Ah, ging ook. Volgens mij ben ik best oké. Dus hij pakt een grote hap, scheurt hem af, in zijn mond. Rang! Klaar! Dat was hem. Hij is eruit.
2: Oh, nou, lekker.
1: Ja, dus weer tranen, weer bloed overal. En ja, leuk joh, wisselen. Echt heel
2: maar,
1: leuk.
2: Maar. Belangrijke vraag. Komt de tandenfee nu langs?
1: Zeker.
2: Oké. Okay. Met een tandenborsteltje? Of
1: nee, met geld. Harde euro's.
2: Harde knaken. Hoeveel is een tand waard?
1: 2 euro.
2: Is het verschil tussen tanden en kiezen?
1: Nee.
2: Gewoon... Iedere tand die je wisselt, 2 euro.
1: Een 2 euro munt.
2: Bam.
1: Ja.
2: Waar haal je die vandaan?
1: Dat weet ik niet.
2: Hey, serieus, ik heb dus nooit... Dat was mijn probleem altijd.
1: Nee, dat snap ik.
2: Zeker omdat mijn dochter in de coronatijd aan het wisselen was.
1: Ik heb een tip voor je.
2: Nooit geld had ik.
1: Nee. Uit de spaarpot van hemzelf. Hij kan niet tellen nog.
2: Iedere keer dezelfde 2 euro.
1: Weet hij veel.
2: God, wat
1: nee. Erg. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is wel een probleem. Ja. Dat kleine geld heb je niet meer.
2: Nee.
1: Ik heb een pinpas en dan kan ik moeilijk onder de kussen schrijven. Ja, maar ik heb een nieuw probleem. Dus ik, mijn zoontje van 6 is nu helemaal gelukkig. Mijn dochter van 4 durft niet meer naar boven.
2: Want?
1: Die is bang voor de tandenvee nu. Komt die vannacht? Ja, ja.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
3: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
2: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, hij luistert naar Vrolijk Verder met niet alleen Koen,
5: maar ook Martijn.
4: Zo jongen.
5: Ja, het is even wat. Hè. Het was een zware bevalling dat eerste uurtje.
4: 10 uur alweer.
5: Ja, nou dat is wel even lekker. Want dat betekent namelijk ook dat we gewoon het einde in zicht hebben. Dat we gewoon nu rustig kunnen cruisen naar die 11 uur. En dat jij er gewoon heerlijk kan genieten. Dat ik aan het eind van het half uur gewoon mijn mond hou. Nee, dat zou ik nooit doen. Dat zou ik jou niet aandoen.
4: Ik weet het niet. Je staat volledig in je recht.
5: Ja, dat
4: jij
5: sowieso.
4: Gewoon om half weg zegt. Hey Koen, ik had al eerste half uur. Jij doet het laatste half uur. Ik ga naar bed. De groeten, tot volgende week.
5: Nee, dat zou ik jou nooit aandoen. Zo zit ik niet in elkaar, Koen.
4: Nee?
5: Nee. Maar ik denk wel dat het tijd is om dit gewoon achter ons te laten.
4: Okay.
5: En vrolijk verder te gaan.
4: Top.

0: Take it easy van de Eagles. En daarmee trappen we het tweede uur af van Vrolijk Verder. Samen met Koen hier in de studio. Mijn naam is Martijn. Hier tegenover mij Koen. En het zouden Martijn en Koen zijn zonder het wijze woord van Michiel.
1: Ja, om even uit te leggen. Michiel is een van onze vaste hulplijnen eigenlijk. Wij weten
0: orakel.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Wij zijn allebei 40. Wij weten een hele hoop niet. en Michiel helpt ons daarbij. Dus een hele goede avond, Michiel. Als het goed is, ben je aan de telefoon.
2: We zijn er weer. Zeker. Goedenavond.
1: Godzijdank.
0: Ja, dat is wel fijn. We hebben je gemist, Michiel.
1: En we hebben je nodig.
2: Ja, wij jullie ook.
0: Ik vind het wel mooi dat je jezelf ook wel eens meervoud aanspreekt. Het klinkt heel koninklijk of goddelijk. Dat is mooi.
2: Wij, Michiel, hebben jullie
1: gemist. Mooi. Leuk dat je er weer bent. Hey, hoe gaat het?
0: Jullie er weer zijn. Moet het wel eventjes...
1: Ja, sorry. Ja. Leuk dat jullie er weer zijn. Uw hoogheid.
2: Nee, we gaan goed en we hebben veel te bespreken. Dus we moeten aan de gang.
1: Oké, brand los.
2: Laten we met landelijk nieuws beginnen. Deze week gaan we voor het eerst onze nieuwe bondscoach Kati Hernandez voor het Nederlands elftal hebben. We hebben natuurlijk uitgebreid tijdens het WK gesproken over de tactieken van het Nederlands elftal. En Ronald Koeman en al dat soort zaken. We hebben met de luisteraars alles doorgenomen. Nou, we hebben ook geconstateerd dat het geen groot succes was.
1: Je had van tevoren al wel wat kritiek verwacht. Wat zeg je? Oh, je valt weg.
2: Ja, ik ben er nog.
1: Ja, wat zei je? Wat zei het laatste zin?
2: Ik zei, we gaan aan een nieuw tijdperk beginnen, zoals het zo mooi heet.
1: Ah. Nou, vertel maar, wat verwacht je ervan? Wat gaat er mis? Wat gaat er goed?
2: Niemand die het natuurlijk nog weet. Dat is eigenlijk de grote vraag. We gaan een beetje in een ander... dat heeft overigens niks met Nederland specifiek te maken, maar... vroeger had je dan vaak 1 of 2 interlands en dan ging iedereen weer terug naar de clubs. Het systeem is een beetje omgegooid in de planning. Dus we hebben nu wat meer interlands en wat langere periodes, maar daardoor minder periodes. Dus waar je eerst bij wijze van spreken 1 keer in de 2 maanden bij elkaar kwamen, 2 maanden, 10 weken bij elkaar kwamen en dan 2 wedstrijden speelden, komen ze nu 1 keer in de 4 maanden bij elkaar en dan zijn ze echt 3 weken bij elkaar. 2,5 week, 3 weken. Dus dat is best wel interessant dus om te zien of hij in die... wat langere periode die hij nu met het Nederlands elftal is. Of we ook de komende... We gaan 4 wedstrijden spelen de komende 2 weken. Of we dan ook gaan zien wat... omdat zo mooi zijn handtekening gaan zien. Hè. Kijk, hij is al de eerste wedstrijd... Die is donderdagavond tegen Duitsland. Ja, hij heeft in die groep heeft die 3 trainingen bij elkaar gehad. Dus ik verwacht daar nog niet veel verandering. Maar hij heeft een nieuwe idee over... hoe wij als Nederlands elftal moeten spelen... En, het zou natuurlijk wel interessant zijn om te zien of hij, als hij de groep wat langer bij elkaar heeft, of hij die andere speelstijl ook zichtbaar kan maken. Dus het is een interessante 2 weken die voor ons ligt. En zoals het altijd is bij het voetbal, er is altijd hoop voor ons Nederlanders dat wij met de allerbeste mee kunnen. Dus met een Spaanse bondscoach is het in ieder geval een interessant experiment.
1: Ja, eventjes 3 dingetjes. Spaanse bondscoach die zijn wel in trek de laatste tijd.
2: Dat de vraag is of dat wijsheid is en of dat ook terecht is of niet. Feit is wel dat Spanje op dit moment een trainerschilder heeft dat het goed doet. Wij hebben dat als Nederland natuurlijk ook heel lang gehad. En op dit moment hebben we eigenlijk dat wel weer een beetje. Hè. Bijvoorbeeld met een Arne Slot die op hoog niveau actief is. Maar zoals het nu is, het is wel gewoon werk... Dus als mensen niet willen of niet beschikbaar zijn, dan moet je ook verder kijken dan binnen je eigen landsgrenzen. En dat is in dit geval gebeurd.
0: Ja, dat vind ik dus wel een beetje flauw, als ik heel eerlijk ben. Ik bedoel, ik heb niet veel met voetbal, geef ik meteen eerlijk toe. Maar ik vind het wel een beetje flauw dat je dus wel een nationaal elftal hebt. En dat je dus wel gewoon eventjes een bondscoach vanuit een ander land binnenvliegt. Ik vind dat, daar houden dat dan ook gewoon binnen de landsgrenzen.
2: Het gekke is dat dat Nederland eigenlijk een van de weinige landen is die dat... bijna nooit deed. Of de laatste keer was 1972 geloof ik of zoiets. Dus heel lang geleden. Voor heel veel andere landen is dit heel normaal. België heeft altijd een andere bondscoach. De bondscoach van Brazilië komt uit Italië. Enzovoort, enzovoort. Dus dat is voor heel veel landen heel gebruikelijk. En Nederland heeft dat eigenlijk 40 jaar ruim niet gehad. En altijd een Nederlander gekozen. En is eigenlijk sinds kort Dus van dat geloof afgestapt is misschien wat zwaar, maar heb daar een andere keuze in gemaakt. En we moeten zien hoe het uitpakt.
0: Nou kijk, op het moment dat er succes is, dan hoor je mij natuurlijk niet meer. Dan vind ik het fantastisch en dan is het een briljante keuze. En dan had u dit veel eerder moeten doen. Maar tot die tijd blijf ik erbij.
2: Zeker. Nee, dus dat is, het is interessant. En de Nederlandse journalie zal ook erg kritisch zijn. Hè? Want die weten ook dat zodra die eerste twee wedstrijden verloren zijn, dan
1: zeker
2: de messen geslepen zijn. En dan zal de Spaanse ham gesneden worden.
1: Hij is in ieder geval beter te verstaan dan de coach van Ajax. Mag ik dat zeggen?
2: Ja, zeker.
0: Jij mag dat zeggen.
1: Hey, en dan eventjes, die interlandperiodes, dat is dus nu, dat zijn dus vier wedstrijden. Dat is natuurlijk best wel, dat is dus voor het eerst toch, dat ze op deze manier doen?
2: Ja.
1: En wat is het idee erachter?
2: Nou, het idee erachter is dus eigenlijk dat je minder interveneert in de lopende competities, waar al heel veel druk programma is met Champions League, beker, lopende nationale competities. En het idee is dus ook dat je, als je de groep wat langer bij elkaar hebt, dat je dan dus ook als bondscoach dan dus wat meer echt ook kan doen in het creëren van team en tactieken en al dat soort zaken. Want normaal gesproken kwamen ze binnen, dan kwamen ze moe terug van hun eigen club. Dan moesten ze anderhalve dag bijkomen, dan moesten ze één tactische training en dan was de wedstrijd en dan was het dan ongeveer, zeg maar. Dus in die zin is het conceptueel wel begrijpelijk. Alleen je krijgt dus nu relatief veel interlandvoetbal de komende twee weken.
1: Ja, precies. En als je dus niet wordt opgeroepen, heb je gewoon twee weken vakantie?
2: Ja, dus dan train je gewoon bij de club, inderdaad.
1: Oh, ik train gewoon bij de club en dan... Oké.
2: We gaan het afwachten.
1: Ja. En nog eventjes, wat voor voetbal belooft hij? Ik had drie vragen.
2: Aanvallend, aantrekkelijk, hoge druk. Zoals Nederland het ooit bedoeld heeft, om het maar zo te zeggen. Hij noemde het, ik mag de trainer zijn van de universiteit van het voetbal. Nou, daarmee is natuurlijk een statement gemaakt om zo naar Nederland te kijken. Ergens zit daar wel een kern van waarheid in, maar inmiddels zijn we ook best wel wat ingehaald. Dus we moeten het niet te groot maken, denk ik.
1: Precies, we zijn wel een verouderde universiteit. Maar we zijn wel een universiteit geweest aan het voetbal.
2: Zeker.
1: Okay, leuk.
2: Hey, nog iets anders wat al leuk is om te doen, om eventjes jullie mee te nemen. Ik ben wel benieuwd hoe je er tegenaan kijkt. We krijgen steeds meer, tussen aanhalingstekens, oude muziekjes, oude hits, die weer opnieuw hits worden. En dat gebeurt allemaal door het fenomeen social media. En we hebben vandaag ook weer te horen gekregen dat Huis weer een revival heeft. Je kan vanaf vandaag weer krabbelen en dansende bananen. En dat past natuurlijk heel erg bij de doelgroep van dit radioprogramma. Dus weer kwijt. En je ziet nu dat bijvoorbeeld het liedje So Incredible van Ilse de Lange. Nou, dat kennen we waarschijnlijk allemaal, want dat was 18 jaar geleden een grote hit. Dus dat is voor de vrolijk verder luisteraar natuurlijk. Ja, een nummer wat veel al in studententijd bijvoorbeeld is geweest. Dat is weer opnieuw in de top 40 gekomen, omdat het viraal is gegaan op TikTok.
1: Ah, ik ga hem zo draaien meteen.
2: Heel goed. Dus dat is wel interessant hoe dat werkt. En ja, waarin we zien dat nummers die voor ons allemaal bij wijze van spreken al oud zijn, eigenlijk weer door jongeren worden opgepakt en eigenlijk herontdekt worden. Dus dat is wel een leuke trend en een leuke ontwikkeling.
0: Absoluut. Nee, ik ben daar groot voorstander van. Zeker omdat het ook een beetje de muzikale horizon verbreedt van in ieder geval mijn dochter. Zij staat ook dan regelmatig met de oren te klapperen dat ze denkt van, maar papa, ja, ken jij dit nummer dan? Ja. Dat ik denk, ja, dit nummer ken ik al te goed. Ik was denk ik jonger dan jij toen dit nummer op de radio was. En dan verliest het wel een beetje zijn coolness bij mijn dochter. Maar aan de andere kant krijg ik er ook weer een beetje coolness aan mijn kant voor terug. Dus dat scheelt. Waar ik wel een boertje dood aan heb, als ik dat mag zeggen, is dat ze van die nummers hebben die dus oud zijn, die ze dan op een hele slechte manier gaan remixen of gaan coveren, op een hele nare manier gaan uitbrengen. Veel DJ's hebben daar een beetje een handje van. Daar kan ik wel slecht tegen. Maar dat is de purist in mij. Dus waarschijnlijk denken andere mensen er anders over.
2: Eigenlijk over de rug van het originele liedje, zeg maar, proberen een nieuw succes te creëren. En dat is meestal geen goed idee, want daar wordt het meestal niet beter van.
0: Nee.
2: Maar op het moment dat je het liedje in zijn pure vorm opnieuw in de hitlijsten kan bestormen, dan weet je eigenlijk wel dat het echt een goed liedje is.
1: Maar is het zo dat jij vindt het geen mooi liedje, want jij kent het origineel. Jouw dochter kent het origineel niet, die denkt misschien wel, oh, een lekker deuntje.
0: Dat kan, dat kan. Maar draai dan gewoon het origineel.
1: Ja, maar ja. Oké.
0: Kan ook, hè? Zijn wij ook samen verantwoordelijk voor, hè? We kunnen ook gewoon het origineel draaien.
1: Die ga ik zeker doen zometeen. Iels het Lang, hè? So Incredible. Onthoud maar, hij komt zo voorbij.
2: Heel goed. Maar voordat we dat doen, heb ik nog één ding aan Martijn beloofd. We zouden het een beetje opbouwen. Dus ik had nog beloofd om ook wat steviger nieuwe muziek te delen. Dus daarmee wil ik graag afsluiten. Eigenlijk een band wat die echt wel stevig aan de weg heeft getimmerd de afgelopen tijd. Nieuw album. En Kid Trick is dat. En ik weet niet of Martijn weet waar ik het over heb. Maar ja, hij heeft echt de afgelopen weken met een nieuwe single de hitlijsten ook bestormd. Als het gaat over de betere rockmuziek. Dus daarmee wil ik graag deze single even pitchen. En ik vond de titel ook wel zeer passend bij deze radioshow. De radioshow is natuurlijk nog steeds voor die 40-plussen. En de titel van dit nummer is Down to Earth, dus beter past die.
0: Ja, fantastisch. Nu al bedankt, Michiel. Daar zou hij zometeen in het Nederlands begint, want dan mag je niet meer terugkomen, vind ik. In ieder geval de volgende keer niet. Maar als hij gewoon in het Engels zingt, dan ben ik helemaal blij.
2: Kom maar door.
1: Oké, dankjewel, Michiel. Hoi, de volgende keer.

0: Ja, die jongen die kunnen we terugvragen hoor, die Michiel.
1: Kittrick was dit met Down to Earth hier op 105.
0: Dankjewel Michiel. En in Muren zijn ze een stuk beter geworden.
1: Dat weet ik.
0: Dat is lekker.
1: Komt het door mij in de studio?
0: Hey, ik wou dat ik ja kon zeggen.
1: Dat is niet erg. Hey, die vrolijke jongen, dat is Martijn vandaag. En ik ben Koen, ik ben er ook. En dat is ook wel eens leuk voor de afwisseling.
0: Ja, dat maak je niet vaak mee, behalve nu.
1: Nee.
0: Hey Koen, nu je er toch bent.
1: Ja.
0: Ik heb eigenlijk in het vorige uur volgens mij al aangekondigd dat ik het over dit onderwerp wilde hebben. Maar dit is wel een onderwerp waar we even een gesprekje over moesten hebben. Dus ik moest gewoon wachten tot jij er was.
1: Nou.
0: En dit is eigenlijk een beladen onderwerp, ben ik achtergekomen.
1: Oeh.
0: Namelijk het zakgeld van je kinderen.
1: Oh, ja, oké. Okay. Okay.
0: Heb jij daar een methode voor? Heb jij een bepaalde berekening? Heb je een bepaalde redenering? Heb je daar een idee bij? Of doe je maar wat? Of krijgen ze geen zakgeld? Kan ook nog. Misschien zijn ze te jong. Misschien zijn ze niet.
1: Ik heb mijn oudste is 10. Mijn middelste is 6 en mijn jongste is 4.
0: Okay.
1: Mijn jongste van 4 kan ik makkelijk over zijn. Die krijgt niks.
0: Kijk.
1: Die krijgt geen zakgeld, heeft geen idee wat het is. Die krijgt. Mijn oudste van 10, die wil natuurlijk zakgeld.
0: Ja.
1: Die zegt, ja, gast, ik wil nu wel een beetje gewoon wat zakgeld hebben. Waarbij wij zeggen, nou ja, dat snappen we. Maar hoeveel dan? En die gast van 6, die denkt, ja prima, maar als hij een muntje krijgt, dan wil ik ook een muntje. Dus
0: is dat hetzelfde muntje uit diezelfde spaarpot?
1: Die krijgt elke keer zijn eigen muntje. Nee, dat niet. Nee. Dus wat we hebben is volgens mij, maar ik moet zeggen, heel eerlijk zeggen, mijn vrouw doet dit deel. Maar volgens mij krijgt de oudste nu 2 euro per week.
0: Okay.
1: Op vrijdag. Maar die rat van ons, dat is de oudste voor de duidelijkheid. Die gozer die vraagt het niet elke week. Die denkt, weet je wat, ik heb een systeem bedacht. Ik wacht gewoon. En dan wacht ik nog een beetje. En dan wacht ik na 3 weken. En zeg ik heb trouwens al heel lang geen zakgeld gehad. Mag ik 10 euro? Dan denk je, ja, weet ik veel. Wacht het 3 weken, 4 weken? Nou, weet ik niet. Dan weet je, oké, hier heb je 10 euro. En dan weer 2 weken wachten. 3 weken wachten. En op een gegeven moment zeg ik heb al heel lang geen zakgeld. Ja, dat klopt. Weer een tijd vergeten. Wat doen we? Maken we er, volgens mij was het wel 6 weken. Ja, het zou kunnen. Weet ik niet. Heb je weer 12 of zoiets. Ik denk, vuile rat dat je er bent.
0: Wow.
1: Volgens mij weet jij donders goed wanneer wel en niet was. En wij niet. Tenminste, mijn vrouw.
0: Ja, jij hebt sowieso geen idee.
1: Ik heb gewoon tijd en besef van iets.
0: Zit maand te kijken. Welkom jij ook weer?
1: Ja, welke maand is het? En waarom praat je al zo snel? Nee, dus dat is een beetje tactiek. En het is wel zo, elke keer als en dat vind ik heb de ene kant vind ik het heel schattig. Elke keer als hij dus geld krijgt, dan wil dat kleine broertje zeggen, hey, hallo, ik wil ook muntjes. En dan krijgt hij een muntje en is hij super blij mee. En het is dan, de ene keer is het 2 euro, de andere keer is het 50 cent. En soms is het nog minder. Maar het is wel zo, als die oudere 2 muntjes krijgt, moet ook 2 muntjes krijgen. Dus soms is hij met 20 cent ontzettend blij. En dan denk ik echt, ja, het maakt het niet uit, weet je. Je krijgt toch alles wat je wil.
0: Ik zit dus in de andere categorie. En dit ben ik niet zelf. Ik ben redelijk bij volgens het boekje wat zakgeld betreft.
1: Oh, wat is er een boekje voor?
0: Ja, tuurlijk. Je kan gewoon online opzoeken wat gangbaar is. En wat,
1: wat is gangbaar voor een 10-jarige?
0: 10-jarige weet ik even niet meer. Maar volgens mij is het inderdaad rond de 2 euro of zo. Mijn dochter die is 13. En dan is gangbaar rond de 5 euro per week.
1: Zo.
0: Ja, precies. Ik had toevallig dus onlangs een gesprek met een vriend van mij hierover. En die heeft een zoon. En die is of ook 13. Of misschien net bijna misschien 14. Maar sowieso niet veel ouder, of sowieso niet ouder dan 14. Weet jij hoeveel zakgeld die kreeg?
1: Nou ja, als jij het zo zegt. Is

0: 10 euro per uur. Nee, nou, 10 euro per week.
1: 10 euro per week, dat zou kloppen als je dat keer 4 zou doen.
0: 40 euro per week?
1: Die kreeg 40 euro per week.
0: Oh, wat heb jij rijke vrienden?
1: En toen vroeg ik van, maar wat moet hij daar zakken? Weet je wel, als het kleedgeld is, dan snap ik
0: ja,
1: dat.
0: Ja, nee, snap ik. Dat snap ik.
1: Dan had ik zoiets van, oké, moet hij daar dan schoenen voor kopen? Of een jas? Of moet hij daar kleding?
0: Snoep.
1: Nee, dat is gewoon voor hem. Ik zei, voor hem? Wat koopt hij daarvan dan? Ja, weet ik niet. Ik zei, dat weet ik niet. Hoezo? En toen zijn dus eventjes voor het verhaal. Zijn ouders die zijn uit elkaar. Dus hij krijgt van beide partijen krijgt hij zak. Dus opgeteld is dat bij elkaar dus 40 euro per week.
0: Oh, maar dan willen ze niet voor elkaar onder doen.
1: Zover zijn we niet de diepte in gegaan. Okay. Maar toen had ik wel zoiets van, ik vind het echt krankzinnig veel. En zijn moeder, vreemd genoeg, die vond het dus laag. Die had zoiets van, nou, dit moet omhoog. Dus er was dus een gesprek gaande of het iets hoger kon. Of ze misschien wel naar de 45 of de 50 euro per week konden gaan. Dus hij ging eventjes ruggespraak houden bij mij van, ja, hoeveel geef jij eigenlijk aan je dochter?
0: Ik.
1: Dus ik zei, nou, 5 euro. En als ik een beetje google, dan zegt de Rabobank ook 5 euro. En de ombudsman of wie er ook over gaat, die zegt ook 5 euro. Dus hij heeft het nu naar beneden weten te krijgen. Hij heeft daarmee echt de hel echt ontketend, want zijn zoon is natuurlijk niet blij.
0: Nee.
1: Zijn moeder was wel flink op de plaats gezet. Zo van, ja, hallo, 50 euro, dat is 10 keer zoveel als wat hij zou moeten krijgen op deze leeftijd, ongeveer.
0: 50 euro per week.
1: Moet je denken, dus hoeveel krijgt hij nu, denk je? Het is naar beneden gegaan, hè?
0: Ja, onder 30 redt hij niet. Dat accepteert niemand natuurlijk.
1: 25 euro per week krijgt hij nog steeds.
0: Van 40 naar 25.
1: Toen ik dit tegen mijn dochter vertelde, toen had ze zoiets van, adopteren ze nog? Zijn ze daar nog op zoek naar mensen?
0: Ja. Oké. Ik heb even gegoogeld. Een 10-jarige 2,30 tot 2,80 per week.
1: Ja, oh, dus je zit gewoon onder de norm.
0: Onder de norm. Dus
1: ligt hij al op bed, denk je? Of,
0: ja, dat hoop ik wel. En hij kan wel googlen, maar dit gaan we natuurlijk niet bespreken dat het te vinden is.
1: Maar wanneer gaat het omhoog? Dat is een volgend punt. Want dat hebben wij nou thuis ook afgedekt. Bij ons gaat het omhoog op het moment dat je er zelf mee komt met steekhoudende argumenten.
0: Oké. Dus niet per verjaardag of per leeftijd?
1: Nee, want we zaten te denken, ja, als je per verjaardag een eurotje omhoog gaat, dan ga je vanaf je 10e zakgeld krijgen en dan gaat het relatief
0: gaat veel te hard. Nee, dat ben ik met je eens. Ja.
1: Dus dachten, dat wilden we een beetje zelf in de hand houden. Plus, dan moet je ook met goede argumenten komen.
0: Ja.
1: Dus een goed argument zou bijvoorbeeld zijn, ja, hallo, uurloon bij de Albert Heijn, als ik daar ga werken op mijn leeftijd, is dit en dit en dit. Dus dan vind ik dat ik zou kunnen krijgen.
0: Maar waarom heb jij...
1: Nou, iets wat je bij je leeftijd past. Anders dan roep je gewoon lukraak, ik wil 20 euro, 25 euro per week, want mijn vriendje hiernaast krijgt het.
0: Nee, oké, maar wat is de waarom is de uurloon bij de Albert Heijn, krijg je gratis thuis?
1: Nou, dan moet je daar dus klusjes voor.
0: Ah, oké. Als je afwas, krijg je wat meer af. Ah, oké.
1: Daar zit een lijn der verwachting in.
0: Dus als we over zakgeld beginnen, bij jou zeggen, eerst mijn schoen opruimen. Praat hem daar verder.
1: Precies.
0: Ah ja, goede deal.
1: Ja, nee, zo werkt dat. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje een dooddoener. Want mijn dochter, die wordt dus binnenkort 13. Die wil natuurlijk helemaal niks extra's gaan doen. Die heeft ook, nou, die zit wel een klein beetje bij de Albert Heijn te solliciteren, maar ook niet te veel. Dus ja, die hoorde wel dat verhaal dat je dus ook 25 euro per week kan krijgen. Dus die zit nu wel een beetje een soort van te azen op meer geld.
0: Hier horen we vast meer over de komende weken. Dat is leuk van dit programma. Het zijn allemaal dingen die ons bezighouden. Hoe is het leven van de 40er?
1: Ja, het kost je kapitalen, kan ik je vertellen.
0: Dat sowieso.

0: even. Ilse de Lange met So Incredible. En zoals je van Michiel net kon horen op het aan de telefoon die we hadden. Begin van het uur was het, is het weer helemaal hot.
1: Ja, de kinderen vinden het weer helemaal leuk.
0: Ja.
1: Ik denk Ilse trekt weer volle zalen. Als ze dat niet al deed, hè. Het zou best kunnen. Ik weet het eigenlijk niet. Is Ilse de Lange populair?
0: Volgens mij wel.
1: Oké, nou, lekker bezig. Hey, we hebben het hier natuurlijk al vaker gehad over wat zegt een bepaalde interesse over jou. We hebben het al gehad over wat zegt jouw voorkeur qua muziekgenre over jou.
0: Zeker.
1: Dat heeft vooral te maken met het feit dat jij mij iedere week terroriseert met Nederlandstalige muziek.
0: En jij mij dan weer terroriseert met jouw muziekmoment.
1: Zo is het ook. Die er ook nog aan zit te komen.
0: Zeker.
1: Er komt nog een muziekmomentje aan.
0: We hebben een druk half uurtje nog.
1: Maar we hebben het ook gehad over wat zegt jouw lievelingsfilmgenre. Maar waar we het nog nooit over gehad hebben, Koen, is wat zegt jouw lievelingssport nou precies over jou?
0: Dat is iets voor mij.
1: Ja. Wat vind jij een hele leuke sport?
0: Om te doen of naar te kijken?
1: Dit is over om naar te kijken.
0: Oh, ik vind eigenlijk alle sporten wel leuk om te kijken. Ik vind voetbal wel leuk om naar te kijken. Ik vind golf zelfs leuk om naar te kijken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat tennis heel leuk is om te doen. Maar om te kijken vind ik het altijd die begin van de set best wel lang duren. Voordat ze eindelijk een beetje spanning hebben.
1: Oké.
0: Dus dat vind ik wat minder leuk om te kijken.
1: Golfen staat niet op mijn lijstje, kan ik verklappen.
0: Ik vind zwemmen ook echt super. Nee, helemaal niet. Zwemmen kijk ik niet.
1: Een hele moeilijke sport te doen.
0: Atletiek vind ik nog wel leuk om te kijken.
1: Okay.
0: Dat vind ik wel grappig. En dan vooral aan bepaalde onderdelen. Maar daar blijf ik wel voor zitten. Ski vind ik toch om te kijken. Autorace vind ik echt niks aan om te kijken.
1: Oh, nou, weet je wat dit allemaal over jou zegt?
0: Ja, genoeg.
1: Laten we daar eens even mee beginnen.
0: Ik ben benieuwd.
1: Okay. Nou, je begon tussen, je sloot af met autoracen. Dus laten we gewoon eventjes bij een van de meest populaire sporten van Nederland beginnen, met Formule 1.
0: Ja.
1: Daar staat hier, misschien waardeer je de techniek, de precisie, de snelheid, de competitie. Het kan ook gaan om de strategie achter de schermen, de keuzes, de risico's en het maximale uit de materialen en uit de mensen willen halen. Dus dat je een beetje een soort van streber bent. Een beetje. Ik heb je ook tennis horen noemen. Je vindt het mogelijk aantrekkelijk dat je zelf verantwoordelijk bent voor je prestaties. Voor de strategie, de techniek, mentale weerbaarheid en een 1-op-1 competitie spelen met een bal.
0: Dat is hetzelfde als golven dus.
1: Nou ja, die wordt niet teruggeslagen, toch? Ik weet niet hoe dat werkt.
0: Het is wel, je bent zelf verantwoordelijk voor wat er gebeurt.
1: Nou, dan hebben we hier nog voetbal, heb ik je horen zeggen. Dus voor sommige liefhebbers draait het om de verbondenheid, de rivaliteit, de emotie en om ergens bij te horen. De sociale, culturele kant kan net zo belangrijk zijn als de sport zelf. Nou, dat zie je wel, dat geloof ik wel. Mensen gaan natuurlijk met z'n allen voetbal kijken.
0: Ja, dat snap ik.
1: En je hebt vaantjes hangen en daar ben ik het wel mee eens, denk ik. Maar dat betekent niet dat iedere voetbalfan echt groepsgericht is. Dus dat ben jij dan weer.
0: Ik wou
1: dat zeggen. Ja, nee, dat is duidelijk. Als je van krachttraining houdt, ik weet niet wanneer je naar krachttraining kijkt.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee,
0: nou ja, dat Hyrux-filmpje wat laatst viral ging.
1: Maar goed, dan kan je dus waarde hechten aan zelfverbetering, aan discipline en controle over je eigen vooruitgang. Dus je werkt aan een doel en dat je vooral voor jezelf hebt gesteld en wat ook van jouzelf, van je eigen inspanningen afhangt. En dat kan dus voldoening geven om sterker te worden, ook zonder publiek of zonder competitie.
0: Okay.
1: Dus dat zijn mensen die zich gewoon heel gedisciplineerd zijn. Mm-hmm. Dan hebben we natuurlijk nog wielrennen. Dat is ook een vrij populaire sport, zeker in Nederland. Misschien geniet je dan van de vrijheid, van uithoudingsvermogen en het onderweg zijn. Je kan het plezier halen uit je eigen tempo, lange afstanden en het steeds verleggen van je grenzen.
0: Maar ben je aan het kijken naar wat je zelf zou willen kunnen bereiken eigenlijk.
1: Nou, het is volgens mij een beetje een mix als ik het zo goed lees. Want zo heel duidelijk is het artikel daar niet over. Dan heb ik er nog twee voordat we aan het eind zijn. Boksen of vechtsporten.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent dat je gefascineerd kan zijn door moed, door beheersing, door grenzen verleggen en directe uitdagingen. Vaak spreekt de combinatie van fysieke inspanning en mentale discipline aan.
0: Mm-hmm.
1: En dan nu de beste sport van allemaal. Basketbal.
0: Bedankt, zeggen.
1: Je houdt misschien van creativiteit, van snelheid en van individualiteit binnen een team. Basketbal combineert tactiek met improvisatie en vraagt dat je snel beslissingen neemt. Je vindt het mogelijk leuk om jezelf te onderscheiden, maar ook om samen te spelen. Hey.
0: Ja, dat is toch een mooie sport, hè?
1: Dat is echt.
0: Ik zie
1: toppertje.
0: Je helemaal glunderen, man.
1: Ja, maar het is ook waar.
0: Ja, het zijn eigenlijk de leukste mensen dus, wil je zeggen.
1: Absoluut.
0: Okay.
1: Lekker lang ook.
0: Basketbal?
1: 100%.

0: Aerosmith hier op 105 met Crying.
1: Geweldige videoclip.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik zit even na te denken. Ik weet het niet.
1: Nee?
0: Nee, ik zit te denken aan November Rain, maar dat is niet waar. Dat is een ander liedje.
1: Ja, dat is inderdaad
0: een ander band zelf.
1: Is ook niet van deze band.
0: Nee, dat weet ik. Ja. Oké, weet ik niet.
1: Nee, dit is ik weet niet of dit het nummer is, maar in mijn hoofd is dit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit is waar Alicia Silverstone is geboren, als het ware.
0: Oh, oké.
1: Zij kreeg hier internationale faam door.
0: Ik ga meteen even kijken zometeen.
1: Ja.
0: Dat kan toch wel, denk ik? Ja, gewoon YouTube, toch?
1: Tuurlijk.
0: Top.
1: Crying, Aerosmith, Alicia Silverstone.
0: Ja.
1: Ja, ben je klaar.
0: Weet je wat ook leuk is?
1: Vrolijk verder. Godzijdank. Ik was heel even bang dat naar het café 105 moest.
0: Café openging. Nee. Het is tijd voor party in Koen, jongens. We gaan het weer doen. Hè? Ja, ik ben natuurlijk niet van niks uit de studio gekomen. Ik bedoel, het is allemaal leuk en gezellig. Maar er moet ook gewoon dingen gebeuren.
1: Ja.
0: En een van die dingen is party in Koen. En dat betekent dat we weer... we gaan even helemaal los. Wat gaan we doen? Ik ga zo meteen een tekening maken in de studio. Dan denk jij, oké, nou, wat moet ik daarmee? Nou ja, dat moet je niet eigenlijk. Je moet alleen heel goed luisteren wat ik ga doen. Want ik ga namelijk precies niet vertellen wat ik ga tekenen. Maar ik ga je wel exact uitleggen hoe ik de tekening maak. En dat is interessant. Want als je dat met me meedoet, dan kan je dus exact dezelfde tekening maken die ik aan het maken ben. En dan krijg je dus op een gegeven moment op het papier, wat jij nog niet weet wat het gaat worden. Dan krijg jij op een gegeven moment dat je denkt, hé, maar verdomme, dat lijkt gewoon op iets. En dan is dat het antwoord op de vraag.
1: Potjan Dikkie.
0: Dat wou ik zeggen. Ja. Verdorie. Ja. Hij was eruit veel keer erger dat. Dus dat is wat we doen zijn. En dat betekent dat er prijzen te krijgen zijn. Ik zie een hele mooie trui bij Martijn.
1: Hey, zit je nou mijn trui weg te geven?
0: Ja, nou, dat zeg ik niet. Maar misschien wel eind van het jaar. Nee, nee. Dat is te snel. Eind van volgend jaar misschien.
1: Wat
0: nee
1: hoor. Dit nou? Waarom niet jouw t-shirt?
0: Kan ook. Zullen we dat een keer doen?
1: Doen we dat een keer.
0: Mijn t-shirt, niet vanavond, maar wel dit t-shirt. En wel aan het eind van het jaar. Mocht je interesse hebben.
1: Ga je hem wassen of niet?
0: Nee, dat hoort er dan bij. Het is een soort mythe.
1: Handtekening erop en dan inlijsten.
0: Zoiets.
1: Gedragen. In...
0: Ja.
1: Ja, wauw. Ja, heftig.
0: Ja, zoiets. Zullen we maar gewoon beginnen? Oké, dus pen en papier of je telefoon of je iPad of je tablet. Iets om op te tekenen. Misschien wel gewoon de vochtige ruit van je auto. Verzin maar wat, maar we gaan wel beginnen. Teken een golfje. Dat betekent een bolling en een holling na elkaar. En begin een beetje midden op je papier. Teken een golfje naar links. Een bolling en daarna een holling. Dat betekent eerst naar boven, dan naar beneden. Dan gaan we de... meest linkerpuntje, want we waren naar links gegaan. Hè? Het meest linkerpuntje gaan we met een halve cirkel, gaan we de onderkant van de halve cirkel, gaan we onderlangs de golf terug naar waar we begonnen zijn. Nou gaan we, ben je weer in het midden uitgekomen waar de gestart was. Nu gaan we zo'nzelfde golf gaan we naar rechts tekenen. Dus weer eerst een bolling naar boven en dan een holling naar onder. En dan hebben we een punt helemaal rechts op papier staan. En deze gaan we met een halve cirkel aan de onderkant, wederom, verbinden naar het midden terug waar we begonnen waren. Het lijkt nog nergens op, maar ik heb toch slecht nieuws voor je, want dit was hem. Mijn vraag aan jou is, wat heb ik getekend in de studio? Wat heb jij getekend thuis? Wat heeft Martijn getekend hier op zijn telefoon? Martijn kijkt en denkt, nou, ik heb geen idee wat het is. Help hem. Je kan reageren naar 06. En dat is dan via de WhatsApp 06 105 105 38. Dus dat is 06 105 105 38. Foto's je meesturen is helemaal winnen.
1: Ja, ik hou die van mij gewoon voor me, want dit laat helemaal nergens op.
0: Ik ben benieuwd.

0: Het mooie van een avond als Koen een beetje laat binnenkomt, betekent dat je gewoon naar de muziek luistert die ik heb uitgezocht.
1: Ik vind dat je een fantastische baan gedaan hebt.
0: Dank je wel, Koen. Dit was Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. En als je de rest van de muziek vanavond ook leuk vond, graag gedaan.
1: Mocht je het spelletje leuk vinden, Party Koen, dan zeg ik graag gedaan. Want dat hebben we net gedaan. Het is een moeilijke geweest volgens mij. Of ik heb een enorme fout gemaakt. Het leuke ervan is, we zijn morgen terug te luisteren. Je kan gewoon op de site kijken, kan je terug luisteren. En dan kan je gewoon kijken, even terugspoelen.
0: Of het aan jou lag van mij.
1: Ja, precies. Of het nou mijn fout was, of dat je zelf gewoon niet goed hebt opgelet. Ik denk dat het wel de moeite waard is.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik weet wat ik heb getekend. En die van mij lijkt het meeste nog op dat mondje met dat tongetje van de Rolling Stones, dat logo.
1: Oh, nou ja.
0: Komt ook omdat ik hem in het rood heb getekend om een of andere reden.
1: Ja, nee, dat was het niet.
0: Nee, maar lijkt het wel op.
1: Jazeker. Ik heb ook antwoorden via de app binnengekregen. Dat was een gewicht. Een dumbbell.
0: Oh. Zonnebril. Dat is ook een gewicht, toch? Of ja, dat is een ander gewicht?
1: Ja, okay. Het was een gewicht.
0: De meeste stemmen gelden, dus okay, het is een gewicht.
1: Oké, okay, een gewicht. Okay. Zonnebril.
0: Ja.
1: Pad eend. Dat gaat goed, hè? Gaat alle kanten op. Een walvis of een dolfijn?
0: Ja, snap ik.
1: Ja, ja.
0: Met de golfjes.
1: Zal ik het laatste zeggen wat het was?
0: Ja.
1: Het was een snor.
0: Een snor?
1: Ik heb een snor getekend. Kan je het zien?
0: Nou, ja. Jij wel.
1: Een golfje bovenlangs met een half seconde onder. Andere kant op, golf bovenlangs, een half seconde onder. Ja, ik kwam niet verder dan een snor. Ik dacht dat het best te doen was, maar blijkbaar niet.
0: Nou, dit is echt, het lijkt helemaal nergens naar.
1: Moet u me excuses maken of dat gaan we morgen luisteren?
0: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Het zou leuk zijn als jij bij App morgen, Martijn, dat je zegt, sorry Koen.
0: Ja, ik zou niet mijn adem inhouden als ik jou was.
1: Wat dan?
0: Nou, dan overleef je het niet. Ik ga niet snel mijn excuses aanbieden en dit terugluisteren. Ik heb betere dingen te doen, Koen. Ik moet ook gewoon vrolijk verder.

0: Tupac en Dr. Dre hier in 105 met California Love.
1: Ja, en we zijn er bijna aan het einde van het programma gekomen, Koen.
0: Zeker.
1: En belofte maakt schuld.
0: Ja, zeker.
1: Want we hebben natuurlijk eigenlijk al 2 uur lang lopen we te teasen voor Martijn's muziekmoment. En dat gaat nu eindelijk komen. Het dingetje is wel, dat besef ik me nu net, dat we net Tupac en Dr. Dre hebben gedraaid. Wat zo'n beetje de meest iconische rapartiesten zijn die er bestaan. Ja. En nu ga ik toch iets draaien waar de mensen over het algemeen niet zo enthousiast over zijn. En
0: die nou, dat niet is niet waar.
1: Nou, wel enthousiast, maar het wordt niet echt bepaald gewaardeerd als hip-hop legende.
0: Ik wou net zeggen.
1: Zoals meneer Tupac en meneer Dr. Dre. Meneer ja. Dr. Dre? Dr. Dre?
0: Meneer Dr. Dre, denk ja. dat het beste is.
1: Meneer Dr. Dre.
0: Meneer Dr. Professor Dre.
1: Oké, zijn excellentie. Nee, ik heb het natuurlijk over Vanilla Ice.
0: Ah, ook leuk.
1: Ja, het is een klassiekertje.
0: Ja.
1: Het is echt een veel ouder nummer dan ik dacht. Uit welk jaar denk jij dat Vanilla Ice komt met Ice Ice Baby?
0: Oh, dat is een gemene vraag dit. Ik denk 84.
1: Dat is zo oud, is het ook niet. Dat scheelt.
0: Gelukkig.
1: Nee, de grap is dus, het nummer is ontstaan
0: 1990.
1: In 1989.
0: Oh,
1: maar het werd pas een hit in 1990. Waarom, weet ik niet. Maar het is wel een nummer wat echt compleet ontploft is in die tijd. Het werd eigenlijk bijna wereldwijd een nummer 1 hit. In Amerika natuurlijk, maar ook in Nederland. En zijn debuutalbum To The Extreme ging wereldwijd echt miljoenen keren over de toonbank. Er zit natuurlijk een heel bekend baslijntje in. En dat komt uit het lied Under Pressure van Queen en David Bowie.
0: Ja.
1: Maar Vanilla Ice zelf, die beweerde in interviews, want hij kreeg daar best wel veel commentaar op,
0: ja, ja.
1: dat het anders was.
0: Oh,
1: dus
0: ja?
1: hij zei, nee, die van hen, die gaat dun dun dun dun dun dun dun. En die van mij, die gaat dun dun dun dun dun dun dun.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja, dat kan je terugvinden. Dat is heel grappig om dat te lezen.
0: Maar hij gaat echt serieus op. Echt serieus?
1: Hij gaat daar serieus op in.
0: Dus soms moet je gewoon zeggen,
1: weet je waarom hij dat probeerde?
0: Nee.
1: Hij probeerde dat natuurlijk een beetje soort van af te wenden. Want dan moet je songwriters credits afstaan. En dat kost gewoon geld. Dan moet je gewoon royalties betalen. En hij heeft nooit gevraagd of hij dat doontje mocht gebruiken. Dus die royalties zaten natuurlijk gewoon rechtstreeks in zijn inkomsten verwerkt. Dus ja, dat heeft hem gewoon echt bakken met geld gekost. Nou ja, hij heeft niet slecht geboerd, deze man. Het succes moest natuurlijk worden uitgebuit. Dus in 1991 kreeg hij ook zijn eigen film. Dat is echt een fun fact, dat weten denk ik de meeste mensen niet. Cool as Ice heet die film. En hij staat daar op de hoes, weet ik nog. Want ik heb die film dus gezien vroeger. Met een hele coole, zo'n racemotor, zo'n Kawasaki Ninja. Als die toen al bestonden. In mijn hoofd was het de Kawasaki Ninja. Hij speelt zichzelf, hij heeft een leren jas, hij heeft een zonnebril en er zit natuurlijk onwijs veel muziek in. De film werd absoluut geen succes. Vanilla Ice heeft eigenlijk na dit nummer niet heel veel succes mee gehad. Hij heeft nog 1 of 2 of 3 nummers uitgebracht die wel mondjesmaat werden opgepakt, maar nooit meer het succes van dit nummer behaalden. En Vanilla Ice, die heet dus eigenlijk Rob Van Winkle.
0: Oh,
1: ja. Klinkt minder cool dan Vanilla Ice.
0: No.
1: Hier is die met Ice Ice Baby.
0: Zal ik eerst eventjes een klein stukje doen van Queen?
1: Doe dat. Zoek de verschillen.
0: Onthoud dit.

0: Vanilla Ice. Op 105. Martijn, muziekmomentje.
1: Ik vond hem lekker.
2: Ja, zeker weten. Ik ook.
1: Ik kan hier nog steeds gewoon van genieten. Het is een ontzettende guilty pleasure. Maar ik vind hem toch een potje fijn.
2: Helemaal eens.
1: Ja.
2: Is toch wel lekker. Echt lekkere gangster rap.
1: Ik denk dat Tupac zich in zijn graf zou omdraaien.
2: Ah ja, het is ook weer baanbrekend geweest, toch?
1: Dat is waar, dat is waar. Je zei net al heel treffend, zonder Vanilla Ice, geen M&M.
2: Dat denk ik wel, ja. Maar dat weet ik niet zeker. Hé, het is bijna 11 uur. Ah, is niet waar, het is 11 uur geweest al. Het nieuws staat echt in onze nek te hijgen. We moeten door. Maar we kunnen niet stoppen zonder één dead joke.
1: Nee, er moet er eentje, sowieso.
2: Eentje.
1: Ja, anders voelt het een beetje alsof je heel kaal weglopen.
2: Nee, precies. We hebben natuurlijk een beetje traditie. En dat betekent dat we... Maar ja. Maak hem iets kleiner dan normaal, want we hebben echt geen tijd meer. Martijn.
1: Koen.
2: Laatste grapje.
1: Doen.
2: Oké. Okay. Waarom toen die Italianen koffie... Die lekkere koffie in van die kleine kopjes.
1: Dat doen ze expres zo, gok ik. Echt? Is dat het?
2: Ze doen ze
1: niet. Als ik het zelf kan verzinnen, is het wel echt een hele slechte, Koen.
2: Hey, Martijn, jij bent volgende week weer.
1: Dat sowieso. We hopen dat jij er ook bent.
2: Ik ben er ook weer. En onwijs leuk dat je erbij was. Dit was Vrolijk Verder.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.